0: woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruis ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruis ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: 5 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een rivierkroes ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruis ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 8 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen, en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandsbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is hier on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En het eerste uur staat vooral in het teken van een discussie die op dit moment gewoon landelijk, internationaal, maar ook in Dordtenaren houdt zich hiermee bezig. En dan hebben we het over de situatie van ja, de impact van rondom de situatie in het Midden-Oosten. En dan hebben we het over de rode lijnacties. We hebben het over de herdenking, loods 24, die verstoord werd. Kortom, de tegenstrijdigheden die op dit moment volop vuren. En dat alles is weer terug te herleiden naar oktober. Vorig jaar, of twee jaar geleden, dat Hamas Israël binnenviel en daar een enorme slagpartij hield. En dat de woede opwekte bij heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is het ook een andere kant aan het verhaal. En ondertussen zijn er in de repressie van Israël ongeveer zo'n 20.000 kinderen omgekomen. Daar gaan we een gesprek over met dominee Dick Steens van de Ontmoetingskerk en Etjo Frank, ook een vertegenwoordiger vanuit de Joodse gemeenschap, dichter, die ook later in de uitzending nog een gedicht zal voorlezen. En we beginnen eigenlijk eerst met muziek en daarna komt een ander onderwerp, en dat is Loods 24. Dat wordt aansluitend afgedraaid, het verslag. En daarna gaan we in gesprek met dominee Dick Steens en Etjo Frank.

0: Denken is terugkijken. Maar het vraagt ook om reflectie en waakzaamheid in het heden. En ook vandaag zien wij beelden van oorlog, geweld en menselijk leed die velen diep raken. Ook in onze stad. En die gevoelens zijn vandaag aanwezig. Maar juist daarom staan wij hier. Omdat deze plek ons leert waar ontmenselijking uiteindelijk toe kan leiden. Waar ook ter wereld en door wie ook veroorzaakt. Niet om verschillende vormen van verdriet met elkaar te vergelijken, maar om niet weg te kijken wanneer de menselijke waardigheid wordt aangetast. En op een persoonlijke niveau, en ik heb mij deze vraag ook regelmatig zelf gesteld, dragen wij zelf bij aan die soms ingewikkelde, maar noodzakelijke opdracht om de mens te blijven zien. Een mens die verlangt naar veiligheid. Een mens die wil leven. Een mens die rouwt. Dragen wij daar zelf aan bij, ook als dat moeilijk is. Ook als de wereld verdeeld raakt. Ook als verdriet en woede groot zijn. En ook als we zelf tot in het diepst van ons zijn geraakt worden. Zo dadelijk zullen wij stilte betrachten. Hier op deze kade. En laten we ons hoofd buigen. In nederigheid. Voor hen die hier hun laatste stappen in vrijheid hebben gezet. Laten wij hun namen blijven noemen. Hun verhalen blijven vertellen. Hun waardigheid blijven verdedigen. Want uiteindelijk is dat de les die deze plek ons nalaat. Dat uitsluiting en ontmenselijking nooit geaccepteerd mogen worden. Dat ieder mens zonder uitzondering waardigheid verdient. Toen, nu en in de toekomst. Dank u wel.
1: Director Leontine Meyer van Mensch, Mrs. Marson Laufer, Rabbi Jacob, Rabbis Albert Ringer en Yehuda Vorst. CJO President Sanan Hertzberger.
2: Beste aanwezigen, wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.

0: Dames en heren, mag ik u in het licht van vandaag, in het licht van de herdenking, in het licht van de geschiedenis, wijzend op het allerbelangrijkste wat wij kennen, vrijheid. Ik wil u vragen om.
1: Ja, precies op die
0: dames en heren, dank u wel voor uw

0: community leaders, members of parliament, distinguished guests. Rotterdam is known around the world as a port city and a gateway to Europe. But during Second World War, it was for many Jews a gate to hell. This place where we are today was transformed from a place of trade into a place of horror. Warehouse 24 or Lodz Firo.
1: Frits Barend, ook hier in Rotterdam bij de herdenking van Lodz 24. Het was een wat tumultueuze herdenking.
2: Nou, het viel mij gelukkig nog mee. Want ik had de voorzitter van de Joodse gemeente Rotterdam, Christen Hoed, had mij verteld dat er wellicht ongeregeldheden zouden zijn. Toen zei ik, vind je het prettig als wij komen uit Amsterdam? Ik zei heel graag. Ik zeg, nou dan kom ik natuurlijk. En ik moet zeggen, alle complimenten voor de politie. Die paar schoften die deze waardigheid denken willen verpesten, verstoren. Die geen enkel historisch gevoel hebben wat er in de Tweede Wereldoorlog nog gebeurd is. Ik noem dat pure schoften. Die werden keurig door de politie opgevangen. Ik heb er weinig van gemerkt. Het is even gestopt. En de politie heeft dat gedaan zoals de politie hoort te doen. De politie heeft de orde naar eer en vermogen bewaard. En het, dus alle respect voor de organisatie en de politie.
1: Ja. Het is verstoord, maar het is niet zonder reden verstoord. Zover ik begrepen heb, niet zozeer om de slachtoffers van het naziregime hier niet te herdenken. Maar het feit dat er wat Israël in de Gazastrook gebeurt, dat ook speelt.
2: We herdenken hier wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Dus we kunnen Sudan er ook bij halen, we kunnen Miramar erbij halen. En ze vergeten één ding, 7 oktober, het ging vrij goed tussen Israël en Gaza. En Hamas vond dat het te goed ging. En waar ik weet van mijn Israëlische familie dat er kinderen uit Gaza speelden in Israël. Kinderen uit Israël speelden met Hamas. Het ging veel te goed. En Hamas heeft nu zijn zin. 7 oktober is de heleboel verstoord. En wat doe jij als jij thuis komt en je ziet dat je vrouw en kinderen zijn verkracht. En je ouders zijn vermoord. Wat doe jij dan? Dan zeg je, ach, dat kan gebeuren.
1: Ik denk niet dat mijn reactie zal zijn, nee.
2: Nou ja, en dat is gebeurd in Israël. 1200 kinderen, vrouwen zijn op een beestachtige wijze verkracht. En de reactie is niet altijd misschien even netjes, maar is wel menselijk en begrijpelijk.
1: Ja. Heel veel slachtoffers aan beide kanten. 20.000 kinderen aan de Arabische kant, Palestijnse kant. Heel veel slachtoffers. Maar leidt het allemaal tot iets?
2: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Het eerste, het is geen genocide. Want anders, er wonen 1,6 miljoen Gazanen. En die zijn alleen maar groter geworden. Maar het is verschrikkelijk. Maar Hamas wil geen vrede. Als u mijn familie nu in Israël belt, alle familieleden zeggen, liever morgen dan vandaag, we willen met elkaar samenleven. We leven hier met Palestijnen, we leven hier met Arabieren. We leven al 60 jaar met Arabieren. Maar Hamas wil dat niet. Hamas wil maar één ding, Joden vermoorden. En dat is het enige waar Israël toevallig niet aan meewerkt.
1: We krijgen vervolg, hè? Maar niet zo'n vrolijk vervolg.
2: Nee, dat is de tragiek. Het is, iedereen zou willen dat het. Mijn Israëlische familie wil dat het morgen ophoudt. En ik denk de meeste Palestijnen ook. Wat hebben ze nou? Maar Hamas wil dat niet. Het is een kleine groep criminelen. En die willen dat niet. En die hebben tot nu toe hebben ze het voor elkaar gekregen. Tragisch, tragisch. En dat zie je nu in Iran. De hele wereld is in de war. Verschrikkelijk. En daarom is deze herdenking, vond ik zo mooi en waardig. Hier wordt herdacht wat herdacht moet worden. De vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Onschuldige mensen. En complimenten voor de burgemeester en de organisatie. Prachtige toespraken en waardigheid, denk ik. En de politie ook. Ik voelde me heel veilig.
1: Zo, dankjewel. Ja, dit was de reactie van Frits Barend. Bekende journalist in het verleden van Vrij Nederland. En altijd heel duidelijk is in zijn uitspraken. Dat hebben jullie gehoord, Dick Steens, Edje Frank. Edje Frank, jij was er ook bij aanwezig. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, ik ben er altijd. Dus niet alleen dit jaar, maar ik ben bij elke herdenking in Rotterdam van Lodz 24 aanwezig. Ik had ook wel verwacht dat er wat rumoer zou zijn, want er waren ook oproepen geweest in die richting. En ook niet voor niks, want er is natuurlijk in de samenleving een enorme discussie gaande, ook onder de Joodse samenleving, over wat er op het ogenblik in het Midden-Oosten gebeurt. En in hoeverre dat rechtmatig is. En ook humaan is wat er gebeurt. We hebben gezien dat na de verschrikkelijke terroristische aanslag van Hamas. Dat

0: daar vervolgens een reactie vanuit de Israëlische staat op is gekomen. Die heeft geresulteerd in gigantisch veel dode Gazanen. Een streek die helemaal plat gebombardeerd is. En waarvan de ministers van het Israëlische kabinet ook verklaren dat dat de bedoeling is dat het helemaal plat is. En dat er nu ook uitspraken zijn dat een deel van Gaza opnieuw bevolkt zal worden met kolonisten vanuit Israël. En ja, het is duidelijk in ieder geval in een deel van deze regering Netanyahu, met name het meest ultra-rechtse deel van de regering, dat die zeggen gewoon van de Gazanen die bestaan in onze ogen niet, die moeten verdwijnen en het is allemaal van ons en wij willen een groot Israël, zowel naar het westen als naar het oosten.
1: Ja. Het is een Israëlisch beleid dat al jaren eigenlijk gevoerd wordt. Het gaat terug naar zeg maar, het ontstaan van Israël. Althans, de huidige staat Israël. Dominee Dick Steens. De christenen die staan er nogal verdeeld over. Eigenlijk, als ik kijk naar in zijn algemeenheid, zijn ze vooral pro-Israël. Maar dat is niet echt in zijn algemeenheid. Daar zijn ook verschillen tussen. Wat maakt nu Israël zo heilig voor de christenen?
2: Nou, we moeten om te beginnen een onderscheid maken tussen volk en staat. Volk is een theologisch begrip en staat is een politiek begrip. En de protestantse kerk is onopgeefbaar verbonden met Israël. En dan bedoelen we met het volk Israël. Met de geschiedenis van Israël zoals die is beschreven in de Bijbelse geschriften. En daar zie je dus een enorme solidariteit met het Joodse volk. Maar dat is nog iets anders dan de Israëlische staat. Je hebt Israël als politieke entiteit. En als het nu gaat om de solidariteit van christenen met Israël, dan beleef ik dat primair als een solidariteit met het Joodse volk, maar niet met de Israëlische staat. Dat zijn twee verschillende begrippen. Het punt is wel dat veel christenen het wel ook vereenzelvigen, maar tot die groepen hoor ik zeker niet. En zijn we als christenen solidair met de Joodse gemeenschap? Maar zeker niet met de Joodse, ik schaal het ook steeds door elkaar, met de Israëlische staat. Dat wat de Israëlische regering nu doet, moet onomwonden veroordeeld worden. Zonder dat we daarmee de Joodse gemeenschap veroordelen. Daar moeten we echt onderscheid in maken. Er zijn christenen voor wie het onderscheid niet te maken valt. Ik snap dat niet, want het is evident dat je een onderscheid maakt tussen een theologisch begrip en een politieke staat. Nou, daar focus ik mij dan op, ook in mijn werk als predikant. Laten we solidair zijn met de Joodse gemeenschap, wat hen overkomt. Maar laten we kritisch zijn op de staat Israël. Punt alleen is dat zodra je nu kritiek uit op de Israëlische regering, je ook meteen in het kamp wordt geplaatst van het antisemitisme. Nou, die vereenzelviging, daar verzet ik me heftig tegen. Dat vind ik een foute vereenzelviging, want ik ben zeker geen antisemiet. Ik ben wel kritisch op de Israëlische regering. Maar die vereenzelviging, daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, het is een soort framing die plaatsvindt.
2: Absoluut.
0: Ja, misschien nog even ter aanvulling. Je ziet ook dat vanuit de ultra-orthodoxie in de regering van Netanyahu, dat men in toenemende mate ook de christenen in Israël bedreigt, mishandelt en verjaagt. En dat men dus ook wat dat betreft intolerant is ten aanzien van een deel van de eigen bevolking.
1: Ja. Mag je dan stellen dat een regering eigenlijk min of meer loslaat van de samenleving in Israël? Of zeg je van ja, ze vertegenwoordigen nog steeds het hele volk?
0: Nee, ze vertegenwoordigen, als het een democratie is, de meerderheid van degenen die hun stem hebben uitgebracht. En dat is wat anders. Een flink deel van de Israëlische bevolking is seculier. Een groot deel, het grootste deel van de Israëlische bevolking is seculier en niet religieus. Maar de ultra-orthodox religieuzen hebben via de regering wel de touwtjes in handen en in toenemende mate. En die dreiging er wordt steeds groter. Het is ook een bevolkingsgroep die het snelste groeit vanwege het aantal kinderen wat op de Israëlische grond wordt neergezet. En dat is dus ook voor een flink deel van de Israëlische bevolking een bedreiging dat Israël als staat afglijdt naar een godsdienstige staat die niet alleen intolerant is ten aanzien van mensen met een meer liberale of een humane benadering, maar allerlei eisen stellen. Dat zie je dus ook in de staat op straat gebeuren in Israël. Ik zag kort geleden een video waarin een deel van Jeruzalem ultra-orthodoxe Israëliërs, zelfs het Israëlische leger, wordt weggejaagd uit de wijk.
3: Niet welkom.
0: En niet waarom? Welkom, nee, tegen de staat.
3: Tegen de staat. Maar je was getuige, bij Lood 24. Ik was er ook inderdaad, ik heb de opnames ook gemaakt. De omstanders daar die reageerden verschillend. Sommigen bleven rustig.
0: Ja, de meerderheid bleef rustig. En er is een groep, Joodse, maar ook niet-Joodse aanwezigen, die kon amoren alles wat Israël doet, wordt omarmd met liefde. En of dat nu het platwalsen van Gaza is, of de moordaanslagen die door de kolonisten op de Westbank plaatsvinden, mm-hmm, waar steeds grotere delen onbewoonbaar worden voor Palestijnen. Hun olijfbomen worden omgehakt of in de fik gestoken. Hun huizen worden kapot gebuldozerd. En de mensen gewoon ook op straat worden geïntimideerd en vermoord. Waarbij het Israëlische leger toekijkt hoe gewapende kolonisten tekeer gaan als gekken.
3: Ja, wat er nu gebeurt, hè? Dat roept toch vragen op. Hè? In je preek heb je er ook op gewezen. Mm-hmm. Het opende ogen voor wat er eigenlijk echt gebeurt.
2: Ja.
3: Nu verschilt het per kerk, denk ik, hoe mensen dit beleven. Die verdeeldheid is er dus ook. Maar vaak wordt er de relatie gelegd. Hè? Het is eigenlijk al gesproken door de Verenigde Naties dat er een vorm van genocide plaatsvindt. Frits Barend, die hoorde ook in het interview, die ontkent dat. En zo zijn er velen die dat ontkennen. Dat betekent inderdaad van wat zijn echt de werkelijke gevolgen? Want zolang daar die onrust blijft en gevoed wordt, ook door Nederlandse politici. He, want het punt is natuurlijk van het speelt zich daar af, maar hier langs in deze samenleving zie je ook die verdeeldheid, die polarisatie optreden. Wat zijn daar de gevolgen van? Is daar nog toekomst voor, staat Israël op termijn, tenzij er water bij de, althans compromissen gesloten worden waardoor een samenleving hersteld kan worden? Het ziet er allemaal zo somber uit.
0: Dat klopt ook. Een beroemde Israëlische schrijver, Amos Oz, die is daar eigenlijk heel duidelijk over. Die verwacht eigenlijk door deze ontwikkeling dat er in de toekomst, en dat schrijft hij ook in zijn romans, een soort van groot Tel Aviv is, waaromheen vervolgens de rest van Israël is verdwenen. En dat is dan een gebied wat zeer zwaar bewapend en beveiligd is ten opzichte van de boze buitenwereld. En de boze buitenwereld is alles wat het niet eens is met de visie van de Israëlische staat.
3: Ja, dat doet me een beetje denken aan dat enorme Pentagon, maar wel in Egypte, wat gebouwd is.
0: Ja.
3: Dat een complete stad is waar iedereen zich kan terugtrekken bij onrusten.
0: Ja.
3: Het splijt niet alleen de Nederlandse samenleving, maar het splijt ook het wereldbeeld met betrekking tot hoe de problemen opgepakt moeten worden. Daar heeft ook politiek mee te maken, geopolitiek. Beleid wat gevoerd wordt door de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse politiek. In Nederland zegt men, de Joden voelen zich hier steeds meer en meer bedreigd. Herken jij dat?
0: Ja. Kijk, er is zeer zeker sprake van toenemend antisemitisme. Dat wordt ook geregistreerd. En dat uit zich op allerlei verschillende vormen. Soms heel openlijk, maar meestal eigenlijk heel bedekt. Zodat je het eigenlijk niet zo snel direct herkent als antisemitisme. Maar het is er wel degelijk. En dat heeft voor een deel naar mijn mening te maken met de algemene onvrede in de samenleving die zich op alle mogelijke manieren uit. Hè. De polarisatie is niet alleen vanwege Israël en Gaza. Maar die zie je ook te aanzien van eigenlijk alles als het gaat om stikstof, als het gaat om boeren, noem maar op. Mensen hebben tegenwoordig een vreselijk kort lontje. En Joden zijn net mensen, dat zie je ook onder Joodse mensen, zie je dat ook gebeuren. Dat zag je dus ook bij Loods 24, dat een paar Joodse mensen daar ook heel graag op los wilden slaan ten aanzien van de demonstranten. En eigenlijk het jammer vonden dat er zoveel politie was, anders hadden ze het zelf kunnen afmaken.
3: Ja, de politie zat er strak bovenop. Die was ook goed aanwezig, hè, dat, in die zin. Maar ik heb dus ook inderdaad gezien dat een Joodse man in een rood shirt met van met het protest met betrekking tot Palestina, Hamburg is zijn naam, dacht ik. Hè, die werd gewoon weggetrokken. Een vrouw die werd daar ook weggedragen. Maar jij hebt nog andere dingen gezien.
0: Nou ja, onder andere bij Hamburger. Er werd zijn keppel van zijn hoofd getrokken. Die zat vast met spelden, zoals ik ook mijn keppeltje altijd vastzet tegen het wegwaaien. Ja. Aan het haar. En die keppel ging met haar en al van zijn hoofd.
3: Ja.
0: Die man die deed niets anders dan alleen in zijn t-shirt daar stilstaan. Ook zijn familie is weggevoerd vanuit Loods 24 naar Auschwitz en vermoord. En dat gevoel, dat ken ik heel goed. Een groot deel van mijn familie is ook via die weg in de gaskamers van Auschwitz en in Sobibor terechtgekomen. Mijn vader en zijn broer en mijn oom Alex zijn de enige twee die op 30 augustus 1942 uit de loods zijn ontsnapt. Door zich te verbergen en daarna twee Duitse soldaten in de Maas te laten verdwijnen, omdat ze anders er niet levend uit zouden komen. Dus ik praat wel wat dat betreft uit de ervaring van mijn familie. Ja. En als ik dan zie dat er dus eigenlijk ook vanuit het bestuur van de Stichting Loods 24 zo weinig maatschappelijk gevoel is voor de discussie die er op het ogenblik in de samenleving leeft. Wat ik vind is, je moet rekening houden met alle gevoelens. En zo'n herdenking moet echt in respect plaatsvinden. Daar ben ik echt van mening. En dat betekent ook dat mensen met hele verschillende meningen daar aanwezig kunnen zijn. Dat werd ook door de burgemeester vermeld. Alleen, de mensen met een andere mening werden daar wel weggevoerd.
2: Ja. Je noemt het een discussie, maar ik denk dat misschien dat gelijk het probleem van de kwestie is. We discussiëren niet meer met elkaar.
3: Nee.
2: En we verschansen ons in ons eigen gelijk. En dan maken we er een soort loopgravenoorlog van, waarin we de ander alleen maar beschieten met onze eigen mening. En er wordt gewoon niet meer naar elkaar geluisterd. Er vindt geen gesprek meer plaats waarin we samen zoeken naar hoe komen we hier uit. Elke mening is tegenwoordig een feit. En we bestoken elkaar met feiten, maar vervolgens we luisteren niet naar elkaar. Ik vind dat ontluisterend. En dat op alle vlakken is dat zo. Op alle dossiers is dat zo. Dus ja, discussieerden we maar met elkaar. Waren we met elkaar maar in gesprek. Hielden we maar met elkaar een beraad. Van hoe komen we hier nou toch in vredesnaam samen uit. Maar dat gesprek voerden we niet meer. Het is echt onnoemelijk pijnlijk, met alle hele nare gevolgen van dien, dat we recht tegenover elkaar komen te staan en elkaar ook gewoon niet meer in de ogen kijken.
3: Ja, maar het heeft ook iets heel dogmatisch, hè? De groepen, de opvattingen, de standpunten. De standpunten worden tegen elkaar gezet, maar er is geen beweging.
0: Ja. Dat schiet dus ook niet op, hè? Bijvoorbeeld, je had het even over genocide.
3: Ja.
0: Is het wel of geen genocide? Nou, er zijn door de Verenigde Naties uitspraken over gedaan. Ja. Er is onderzoek naar gedaan. Maar persoonlijk vind ik dat eigenlijk niet zo'n essentieel punt. Waar het om gaat, is dat er over en weer misdaden plaatsvinden die niet horen plaats te vinden.
2: Precies dat.
0: Dat mensen worden vermoord alleen vanwege het feit wat ze zijn. En dat is dus de les die bijna vergeten wordt, zeg ik dan, uit de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, is dat ieder mens er mag zijn, ondanks zijn geloof, of hoe hij eruit ziet, ja, of zijn seksuele voorkeur, nou, of hoe dan ook.
3: De kanaalparade in Amsterdam, we weten ook inderdaad hoe belangrijk dat in sommige landen ook is.
2: Nou, zeker, ja, ja.
0: Kijk naar wat er in Berlijn is gebeurd nou.
3: Precies.
0: Bij de parade.
2: Maar dan wordt er ook een soort, dat ergert mij mateloos. Dus dan wordt er ook een soort, ja, ik noem dat een beetje heel oneerbiedig woordjes bingo gespeeld. Als je het woord genocide niet gebruikt in je kritiek op Israël, ja, dan deug je niet. Gebruik je het woord genocide wel, dan deug je ook niet.
3: Nee.
2: Dus ik ben daarop ingegaan in mijn preek. Hè. Er wordt van de Protestantse Kerk in Nederland, de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland, gevraagd om een duidelijke uitspraak. Het woord genocide mag er absoluut niet in klinken. Het woord genocide moet er absoluut wel in klinken. Nou, vind dan maar daarin je weg. En de leiding van de kerk wordt afgerekend op het feit of ze dan al niet het woordje genocide gaan gebruiken. Dus dat is woordjes bingo. Houd toch eens op.
0: Jammer.
2: Precies wat Edjo zegt. Het gaat erom dat we de menselijke waardigheid in stand houden en de wandaden veroordelen. En of dat dan genocide heet of niet. Het gaat om het principe dat mensen onveiligheid wordt aangedaan. Dat mensenlevens bedreigd worden. Ja, daar ligt toch ook de grens. En hoe je het noemt. Nou.
0: Ja, nou, we zijn het helemaal met elkaar eens.
2: Oh, gelukkig, ja. Ja, maar, Edjo.
3: Het etiket wat je opplakt, dat is bepaald op dit moment of je voor of tegen
2: bent. Precies.
3: En vervolgens krijg je dan een etiket opgeplakt.
2: En dan word je geframed.
3: Op het moment dat ik zeg van, hoor, is, wat Israël doet is per definitie niet goed. Wat Hamas doet is per definitie zeker niet goed. He, want uiteindelijk die leiders van Hamas die zitten ergens in Dubai in een appartement en op afstand mobiliseren ze het volk. Dus er zitten waarheden in, kernen van waarheden en tegelijkertijd de wat ik constateer in ieder geval, de bereidheid om nader tot elkaar te komen is zeker niet aan de kant van Israël aanwezig. En de gewone Palestijn waarschijnlijk wel, maar op deze manier creëer je steeds weer nieuwe frustraties.
0: Ja, maar dat ook binnen de Joodse gemeenschap zie je eigenlijk precies hetzelfde. Dus de intolerantie over en weer. De mainstream vindt plaats via de liberale en de orthodoxe gemeente. Die vertegenwoordigen maar een klein deel van de Joodse gemeenschap in Nederland. Een groot deel van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft niets met de Joodse kerk te maken, maar is seculier, is over het algemeen liberaal, wordt verketterd omdat men in het verleden te veel actief was in vakbonden en in de sociaal-democratie, want dat is tegenwoordig ook helemaal foute boel. Dat zijn wappies. En de mensen houden over het algemeen hun mond. Dus wat je hoort in de media, en wat ik zo jammer vind, is dat veel kerken en overheden daar hun oor te veel naar laten hangen, is het geluid van een minderheid van de Joodse gemeenschap in Nederland, die wel erg luidruchtig is en veel invloed heeft op allerlei niveaus in het debat.
3: Zeg je dan ook van, ze nemen sleutelposities in?
0: Ja.
3: In het maatschappelijk debat?
0: Ja.
3: Maar hoe zit het dan met de christelijke kerken, de protestant-christelijke kerken? Ik denk van,
2: die is natuurlijk, net als in de hele samenleving, is die ook verdeeld. He, dus ik spreek me nu uit op de kansel, maar ook nu hier op de radio. Ik kom nu ook in een kamp terecht van de kerk. En nou ja, ik kan de mails wel verwachten straks. Van je bent een Israël-hater en je doet onrecht aan de Joodse geschiedenis. Dus precies datzelfde leeft ook in de protestantse kerk. En ik verzet me er wel tegen. Want ik probeer juist door de manier waarop ik mijn werk doe en me uit en de zoektocht naar contact, het gesprek te zoeken. Hoe vinden we elkaar nou in het gesprek? Kijk, we mogen van mening verschillen, maar we hoeven elkaar niet te gaan beschieten met allerlei bedreigingen en lelijke meningen, maar kom met elkaar in gesprek. Dat wordt steeds moeilijker, ook binnen de kerk. Ja, dat zie je dus ook, want ik haal wel even de leiding van de kerk aan. Neem dan maar een positie in. Hoe doe je het ooit goed? En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal bij elk dossier. Hoe vind je nou je weg om met elkaar in gesprek te blijven zonder elkaar te verketteren?
0: Maar die weg die is wel te vinden, alleen dat is een moeizame weg.
2: Een hele moeizame
0: weg. En dat is een weg niet van boven naar beneden. Dus niet van uitspraken van overheden of kerkelijke bestuur of zo. Nee, dat is de weg van de mensen in de samenleving, van de mensen in de kerk, die bereid zijn om ondanks hun eigen vooroordeel naar die ander te willen luisteren, gewoon als mens, en te proberen te begrijpen waarom die ander anders denkt dan dat jij denkt. En op het moment dat je dat gesprek aangaat, op die manier, en bereid ben om te luisteren en ook proberen je eigen vooroordelen ook in de smiezen te krijgen, ja, dan ontstaat er gewoon een heel ander gesprek. Als ik met een buurman ga praten en zeg, joh, ik ben het helemaal niet met jou eens dat jij zo'n PVV-aanhanger bent, maar leg me nou eens uit, waarom ben je dat nou eigenlijk? Wat zijn jouw beweegredenen? En dan komt hij vaak, hoor ik hele realistische, hele begrijpelijke verhalen over zorgen die hij heeft. En dan denk ik van ja, de zorgen voor zijn kinderen, de zorgen voor dat hij zich straks niet meer herkent in de straat en zo. En dan denk ik, oké, daar valt over te praten. Laten we daarover verder praten. Hoe kunnen we zorgen dat dat soort dingen worden weggehaald?
3: Ja, het gesprek, het luisteren. Een bekend geluid in de samenleving.
2: Absoluut.
3: Het luisteren is een beetje weg. De verdiepen in de inhoud van wat de ander beweegt om iets te doen. Dat speelt natuurlijk in deze hele discussie ook. Wanneer je inderdaad de pro-Palestijnse betogers spreekt, die kunnen ook heel ongenuanceerd zijn.
0: Zeker.
3: Wanneer het gaat om richting. Maar dat geldt ook inderdaad voor de haviken en zeg maar binnen het Israëlische kamp.
0: Ja.
3: Die voelen zich denk ik waarschijnlijk bedreigd ook.
2: Nou ja, want dat is even aantakken bij Edjo ook. Hè, dus en wat jij zegt, ik denk dat een hele grote onderliggende factor angst is.
0: Ja.
2: Bij heel veel mensen is er angst. En die angst die wordt aangewakkerd. Dat is ook een beproefd recept om verkiezingen te winnen. Zodra je angst aanwakkert, win je stemmen. Dat doen veel politici.
0: Dat gebeurde ook in de 30e jaren.
2: Exact hetzelfde. Dus dat is een mechanisme wat je terug ziet komen. Zodra je angst aanjaagt, zodra je vijandsbeelden creëert, zodra je zondebokken aanwijst, daarmee win je stemmen. En dat is wat heel veel politici, leiders over de hele wereld nu doen. En kijk wat Trump doet, kijk wat Netanyahu doet, kijk wat Erdogan doet. Kijk ook wat Orbán deed.
3: Maar die arresteert ondertussen ook.
2: Kijk wat ook in Nederland gebeurt, hè, met het aanwijzen van nou ja, de asielzoeker is de schuld van alles. Het is een zondebokmechanisme. Dat ligt aan van angst. Van angst verlam je. Dus, en dan ga je verlangen naar sterke leiders die duidelijke uitspraken doen. En dan kun je je er dan achter verschuilen. En dan kom je in diezelfde loopgraaf terecht. Dus we moeten eigenlijk aan de angst voorbij. We moeten veel meer leven met hoop. En ik probeer dat ook bij mensen te brengen. Maar het is een ongelooflijk moeilijke tijd nu om aan die angst voorbij te gaan. Want die wordt voortdurend gevoed door alle dossiers.
0: Ja.
2: Dus, en als je dan het gesprek met mensen erover voert. Hè, dus ik probeer ook met mensen die het niet met me eens zijn in gesprek te zijn. Met PVV'ers en forum mensen. Ja, dan proef ik ook existentiële angst, zorg, wat jij dat noemde, Edjo.
0: Ja, maar daarvoor is ook een strategie nodig. En die strategie die moet gebaseerd zijn op de-escalatie. Dus op eigenlijk ontwapening, figuurlijk gesproken, ja, tussen mensen.
2: En dat is politiek natuurlijk geen instrument, hè? Want nee, daar win je geen kiezers mee.
0: Maar dat geldt over en weer. Als ik nou weer terugkijk naar de recente geschiedenis, hè, rondom Loods 24, ja, wat er gebeurd is. Mijn persoonlijke mening is, dit had gewoon helemaal niet moeten gebeuren. Is het namelijk productief wat degenen die protesteren, waar ik het mee eens ben, hebben gedaan? Het is absoluut niet productief. Je weet van tevoren wat de reactie is. Dat kan je inschatten. Je weet ook hoe het gaat aflopen.
2: Mm-hmm.
0: En je weet dat er dus het resultaat is een stuk frustratie bij degenen die het er niet mee eens zijn, en een stuk frustratie met degenen die zijn afgevoerd en de mond hebben opengedaan. Er is eigenlijk niks ontstaan, behalve dan, en dat wil ik dan wel als positief element noemen, is dat wellicht de discussie weer opnieuw wat op tafel is gelegd. Wat naar mijn mening zou moeten gebeuren, is dat je goed nadenkt van, is dit nou de plek waarop wij proberen mensen te laten merken dat er ook een ander geluid is en dat je het vraagstuk ook op een andere manier kan benaderen.
3: Ja.
0: Dan moet je dit niet doen. Dan moet je of een alternatieve herdenking organiseren, zoals dat ook met 4 mei inmiddels gebeurt in diverse steden in Nederland.
3: Mm-hmm.
0: Of op een andere manier de discussie met elkaar aangaan, maar wel zodanig dat iedereen de vrijheid heeft om naar elkaar te luisteren en zijn mening naar voren te brengen. En in zo'n setting als bij zo'n herdenking kan dat per definitie niet plaatsvinden.
3: Nee. Dus eigenlijk zou ik jou zeggen van, eigenlijk was dit de verkeerde plek om het te doen. Het verkeerde moment, laten we het zo stellen. Ja. Het verkeerde moment om het te doen. En dat is wat, ook wat de geluid is. Maar de reacties die daar inderdaad ook door de aanwezigen ook vervolgens richting de demonstranten plaatsvonden, die karakteriseerden ook wel, zeg maar, hoe men het beleeft. Want een soort van, we zijn tegen. Terwijl de echte discussie zou moeten zijn, op humanitaire gronden van, wat we doen, staat dat nog in verhouding tot hetgeen waar het om gaat. Ik zei ook tegen Frits Barend, ja, je hebt het over 1290 slachtoffers aan de Israëlische zijde. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
0: Zeker.
3: Daar is geen enkele discussie over. Nee. Maar er staan, daar tegenover staan weer 20.000 kinderen die op dit moment opgevoerd worden, dat getal, die ook inderdaad door het Israëlisch geweld, door bombardementen, et cetera, omgekomen zijn. Ja, ik stel me, hoe gaat dit verder? Hoe eindigt dit? In een samenleving, ook in Nederland, die eigenlijk ook al zo verdeeld is. Iemand zei van, ja, ik word er zo verdrietig van. Ik zeg, ja, dit is eigenlijk polarisatie van menselijk leed. Ieder die eigenlijk dat stukje van het leed naar zich toe, en het leidt niet tot een verheldering. Nee, het is, als men ziet het als een bevestiging van het negatieve van de ander.
0: Nou, ja. Dat polarisatie is dus steeds sterker van schoonvegen wat mij niet welgevallig is in mijn omgeving.
3: Ja.
0: En of dat dus in Israël is, of in de omgeving van Israël is, of bij ons zelf in de steden en in de wijken, van, wij willen gewoon geen buitenlanders zien, of wij willen geen mensen van andere kleur zien, want vroeger was alles gewoon beter. En dan krijg je dus een samenleving die helemaal uit elkaar valt. Waarbij iedereen zich in zijn eigen bubbel gaat keren en tegen de andere bubbel protesteert. En het is de taak, vind ik, van een samenleving, en dan kijk ik naar mijn rechterbuurman die daar actief mee bezig is, de taak van kerken, de taak van maatschappelijke organisaties, de taak van de politiek,
3: ja,
0: de taak van het van besturen, plaatselijk en landelijk, om te proberen dat soort discussies te entameren, voortdurend actief erin te zijn, mensen bij elkaar te brengen, voorwaarden te scheppen dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat verschillende meningen ook gehoord kunnen worden.
3: Ja. Vind je dat er gebeurt met de huidige politiek?
0: Nee.
2: Nou, ik ben nu, toevallig is dat ook de aanleiding van het feit dat ik denk hier zit, bezig met een zomerserie kerkdiensten over de 7 deugden. Prudentia heb ik het afgelopen zondag over gehad. Wijsheid, inzicht, verstand. Hè, gebruik je verstand. Moed is een deugd. Matigheid is een deugd. Rechtvaardigheid is een deugd. Geloof, hoop en liefde zijn ook deugden. Nou, ik hoop aan het einde van die serie dat mijn kerkgangers zich erg goed bewust zijn dat ze, als ze zich aan deze deugden houden, een fantastische samenleving ontstaat. En dat zij dat ook uit gaan dragen, de samenleving in. Dus nee, maar dit is wel essentieel. Dit zijn essentiële begrippen om te komen tot goed samenleven.
3: Ja.
2: En nou hebben we moeite met ga ik het hebben over matigheid. Nou, als er één ding is waar we moeite mee hebben, is het met matigheid. Want we leven nogal overmatig en onmatig.
0: Ja.
2: Maar we zouden ons ook moeten matigen in onze meningen.
0: Ja.
2: En we zouden verstandig met elkaar om moeten gaan. We zouden prudent, en dat is, ik vind het zo'n mooi Nederlands woord, prudent, voorzichtig, behoedzaam met elkaar om moeten gaan. Dat heeft onze samenleving nodig. En ik vind politici en bestuurders en leiders, rabbies, rabbijnen, voorgangers, noem ze allemaal maar op, die moeten daarin voorgaan.
1: Ja. Ja.
2: We hebben leiders nodig die deugen, om dat woord maar te gebruiken.
1: Maar ook hun verantwoording krijgen.
2: Nee, dat hoort erbij.
1: Ja. Ja.
2: He, dus dan ben je wijs, dan ben je verstandig, dan ben je matig, dan ben je rechtvaardig. En dan ben je ook moedig, want je durft ook je kop uit te steken. Te zeggen, zo doen we het niet en we gaan die kant op. De samenleving heeft dat heel, heel hard nodig.
1: Ja. We zijn nu richting het einde van de uitzending gekomen. En dan is er ruimte, normaal gesproken, voor de dichte verdienst. Nou ja, in de context van deze hele uitzending. Ja, Esjo. Jij als dichter wordt op het podium nu geboden om jouw gedicht voor te dragen. En,
0: dankjewel, Ben. Juist rond deze herdenking en de gebeurtenissen op het ogenblik in het Midden-Oosten kroop bij mij echt het gevoel omhoog van nou moet ik in de pen en iets schrijven wat hopelijk ook deescalerend zou kunnen werken. En ik heb een gedicht geschreven en dat is getiteld De Cactus en de Roos. Aan de rand van de wadi, dicht bij de oase, staat een cactus en een roos in volle bloei. Ze stralen schoonheid naar een woeste wereld die zijn ziel is kwijtgeraakt. Ook kinderen van Gaza, ook kinderen van Judea. De roos springt trots haar doornen in het rond. De cactus heft ferm haar naalden in de lucht. Zij leven hun vrijheid in vanzelfsprekendheid. Ook kinderen van Samaria, ook kinderen van Ramallah. Er staat een cactus in Moab. Er staat een roos in de Negev. Het verhaal van strijd om water, om goede grond, dat is geschonken zonder plichten, zonder rechten. Ook kinderen van Jeruzalem, ook kinderen van Bethlehem. Oorlog verbrandt aarde, haat verschroeit akkers. Olijfbomen huilen als liefde in pijn verdort. Hoe moet dat verder, land van melk en honing? Ook kinderen van Israël, ook kinderen van Palestina. Wees fier op jullie doornen, wees fier op jullie naalden. Toon ze in vrede, in zachtheid, aan hen die zien en begrijpen dat alles wat goed is, in stilte leeft.
1: Ja, treffend. De essentie.
2: Ja, prachtig, prachtig.
1: Een mooi gedicht, Esjo.
0: Dankjewel.
1: Luisteraars die kunnen het later teruglezen. In de uitzending, je hebt het zelf al gepubliceerd. En ik dank jullie voor jullie bijdrage. Want ook de Dordtse samenleving heeft hiermee te maken. Met alles wat ze speelt. Ook daar is verdeeldheid. Dank jullie wel. En ik wens jullie een goed weekend.
2: Hetzelfde. Ben. Hetzelfde. Ja. Dank voor de uitnodiging. Ja.

0: Bres met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen, en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken bij de grens met Duitsland 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En we gaan nu in gesprek met de hoofdgast. En dat is dit keer Tinka Rood van Trivieren. We kennen hier in Dordrecht allemaal Trivieren. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Fijn dat je vanochtend de gast kon zijn. In vakantietijd notabene. Ja. Je kwam enigszins met ondersteuning van krukken. Want je hebt een knieoperatie ondergaan.
1: Een heupoperatie. Ja, een hele nieuwe heup gekregen.
0: Ja, klopt. Kan je straks flitsend lopen.
1: Zeker,
0: als het goed is.
1: Zeker. Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is ook wat mij beloofd is. Dus, ja. dus daar ga ik voor.
0: Maar laten we daar gewoon van uitgaan. Ja. Dat je straks weer kittig door de stad loopt.
1: Ja, precies.
0: Juist. Ja. De reden waarom ik je gevraagd heb. We zitten in een periode waarin we zeggen van, nou, het is nog wel wat met die woningbouw. Het is nog wel wat met de sociale woningbouw. Hoe zit het met de sociale huur? Daar horen alle geluiden erover. Maar tegelijkertijd merken we gewoon dat het niet zo gaat zoals men het zou willen. En dat er ook een onduidelijkheid bestaat over de positie van corporaties. En daar wil ik met jou het gesprek over hebben. Want de corporaties zijn ooit in het begin van de vorige eeuw opgericht. Om de woningnood daar te gaan ledigen. En er zijn schitterende wijken architectonisch gezien toen uit de grond gestapt. Dat kennen we in Rotterdam, in Amsterdam. En nadien hebben de corporaties zich enigszins ontwikkeld. tot aankopen van een zeeschip. Ja. Tot een wagenpark privé hebben staan bij de corporaties. Kortom, er is een negatief beeld ontstaan. Ja. Nu ligt de werkelijkheid natuurlijk altijd ergens in het midden. Gaat het goed met de corporaties?
1: Ja, je hebt in ieder geval je geschiedschrijving goed op orde. Maar het gaat goed met de corporaties. Weet je, het is terecht dat je inderdaad een bepaalde periode aanhaalt. Waarin er veel schandalen waren in de corporatiesector. En dat heeft ook geleid tot een parlementaire enquête. Dat heeft geleid tot de herziene woningwet in 2017. En dat was een periode waarin de corporaties eigenlijk, waar we terug moesten naar de basis. Het verhuren, het beheren van woningen, het ontwikkelen van woningen op eigen grond. En dat was dat. En leefbaarheid moesten we ons helemaal op terugtrekken. Maar door de tijd heen, en daar gaan we zo meteen vast en zeker uitgebreider bij stilstaan, hebben de corporaties echt weer een hele nadrukkelijke, belangrijke positie gekregen binnen die woningcrisis, om dat ook met elkaar op te lossen. Want dat is niet iets wat wij alleen kunnen. Dat is echt iets wat we met elkaar moeten doen. En dus daarin ook weer een hele belangrijke partner voor gemeente, provincie, Rijk. Om te zorgen voor het ledigen van de woningcrisis. En zorgen voor fijne, vitale, veilige wijken en buurten.
0: Ja. Ja. Hoe ruim is het instrumentenpakket van de corporatie?
1: En wat bedoel je met instrumentenpakket?
0: Grond is spaarzaam.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zegt van bouw op eigen grond, dat is niet iedere corporatie meer gegund.
1: Nee, daarom zeg ik ook, dit is iets wat je samen moet doen. Dus als wij sloopnieuwbouw hebben, als het gaat over panden van ons die door de tijd heen niet meer toekomstbestendig zijn, onvoldoende verduurzaamd zijn, onvoldoende toekomst bestendig zijn, dan gaan we dat slopen en dan kunnen we dat herontwikkelen op eigen grond. Dat is een relatief, het kost heel veel geld, laat dat zeggen. Want je iets wat waarde heeft, sloop je. Dus denk maar aan het slopen van je eigen woning. Dus dan, en je gaat een nieuwe woning bouwen, dan, dus dan is dat, kost dat heel veel geld. Maar dat is relatief makkelijk vanuit het perspectief van het feit dat je dan eigen grond hebt. En dan zijn er eigenlijk twee andere partijen die grond hebben. Dat is de gemeente of dat zijn ontwikkelende partijen. Particulieren of instituties. En dan is de vraag van in hoeverre ben je in staat om samen met de gemeente, krijg je positie van de gemeente om sociale woningbouw te realiseren. En in hoeverre krijg je dat ook van commerciële beleggers, particuliere beleggers. En in hoeverre, en dat is ook een hele belangrijke, gebruikt de gemeente het instrumentarium om dat soort partijen, commerciële marktpartijen, af te dwingen, op te leggen dat zij sociale woningen moeten realiseren.
0: Ja. Vind jij dat voldoende, afdoende gebeurt?
1: Ik zie potentie, ja. Nee, dus dat... laten we absoluut benoemd hebben. Ik vind dat we van ver komen. Ja, we komen uit een situatie binnen de rechtssteden waarbij we een standstill-principe hanteerden. Hè, waarbij er geen sociale woningen meer bij mochten komen. En we zijn nu met elkaar... is er erkend dat de druk op de sociale woningbouw zodanig groot is... dat er sociale woningen bij moeten komen. Dus er is groei. Dus dat is goede nieuws. En daarin hebben we in de afgelopen jaren echt... zeker ook bijvoorbeeld binnen de gemeente Dordrecht... hele mooie stappen gemaakt waarbij we elkaar beter begrepen... waarbij we meer aan de voorkant zaten... dat we meegenomen werden als bijvoorbeeld... een gemeente moest tenderen. Hè, een stukje grond werd
0: getenderd. Het is niet altijd zo geweest. Hè?
1: Dat is nooit zo geweest. Om een voorbeeld te geven. We hebben een locatie hier heel dichtbij. Gezondheidspark.
0: Ja.
1: Wel bekend. Een grote locatie als het gaat over ontwikkeling van woningbouw. Dat is destijds getenderd. Alweer heel aantal jaren terug. Waarbij alleen maar gezegd is. Er moet sociale woningbouw bij. Maximale huurprijs. De vrije sectorgrens. En voor de rest geen uitgangspunten. Waarbij wij toen uiteindelijk de partij die de tender gewonnen had...
0: Ja.
1: Wij 2,5 jaar zijn bezig geweest... om met die partij te kijken of we een deal konden maken... voor de afname van de sociale woningbouw. Waarbij we uiteindelijk gezegd hebben... doordat jullie niet rekening gehouden hebben met maximale stichtingskosten... doordat jullie niet rekening hebben gehouden met sociale grondprijzen... doordat jullie, noem maar op... het aantal vierkante meters wat de woning voor ons moet hebben... want de vijf verhuren ze natuurlijk langjarig, minimaal 60 ja. jaar... hebben we 2,5 jaar onderhandeld en uiteindelijk gezegd... de prijs die wij moeten betalen voor de kwaliteit die we krijgen is onvoldoende. Dus dan ben je 2,5 jaar verder en je hebt niks. Nu zijn we zover dat we zeggen dat de gemeente zegt... wij nemen al jullie uitgangspunten, jullie programma van eisen... zowel woontechnisch als technisch, nemen wij mee in onze tender. En dat betekent dat een marktpartij aan de voorkant weet... waar ze rekening moeten houden. En dat betekent dat ze ook niet meer kunnen zeggen... joh, dat wisten we niet. En dan heb je met elkaar afspraken gemaakt... over hoe doorloop je dat proces. Want je kan nooit... we willen altijd wel alles krijgen wat we willen hebben. Maar goed, ik ben ook realist genoeg om te zeggen... je zal soms op onderdelen water bij de wijn moeten doen. Ja. Maar dat je daar afspraken over maakt... over hoe doe je dat proces dan. En daar is, dat zien we nu... Dat proces hebben we aan de Spuiboulevard doorlopen. Met de gemeente en de marktpartijen. En daar zie je dus dat we met elkaar een mooie project aan het realiseren zijn. En dan kom je er wel uit. Ja.
0: En dan gaan we naar de wijk. Hè? We gaan eerst even onderbreken bij muziek. Want jij hebt een playlist aangeleverd.
1: Ook nog.
0: Extra toegift erin. Het eerste nummer.
1: Ja.
0: Weet je nog welk het is?
1: Ja, Faya con Diaz.
0: Daar ken ik een hele oude uitvoering van. Mijn oude vader had nog van die bakelieten grammofoonplaten.
1: Okay.
0: Komt ook een van Faya con Diaz. En daar is het.
1: Ja.
0: Zo oud is dat nummer al.
1: Ja. Nou, ik heb volgens mij de latere versie heb ik met je gedeeld. Het is wel een beetje een soort van jeugdsentiment. Maar het is nog steeds, als ik het nummer hoor, kan ik niet stil blijven zitten. Het is echt een heel erg nummer. Ja, het is heel ritmisch. Je wordt er heel blij van.

0: Tinka Rood. Het is me opgevallen. Je bent stil blijven zitten. Van Rood. Je bent stil blijven zitten op je stoel. Ja. Ondanks het nemen. Van Rood, waar komt die naam vandaan?
1: Oh ja, ik zou het eigenlijk niet eens weten. Nee, weet ik niet eens. Van mijn vader zou ik...
0: Ja, ja. En van
1: ik heb er nog nooit... Ja, ik heb er eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan.
0: Je hebt ook de Rothschilds.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ja, we zijn de arme tak van de Rothschilds, wil ik dan zeggen. Ja,
0: maar dan ons.
1: Ja, precies, ja.
0: Woning bouwen. Ja. Het kan vaak soms een hele beladen discussie zijn. Er wordt te weinig gebouwd, vindt men. Daar zijn diverse aanleidingen, redenen voor aan te wijzen. Tegelijkertijd kun je ook stellen van... oude wijken kunnen we geen mens verouderen. Ik denk bijvoorbeeld aan het JP Heijplein. Een buurt. Ja. Een buurt met een ziel.
1: Zeker.
0: Met winkeliers die er al jaren zitten.
1: Ja.
0: En dan komen de nieuwbouwplannen... En dan wordt zijn buurt uit elkaar getrokken.
1: Ja.
0: En de cohesie die er was, die raak je kwijt.
1: Ja.
0: En dan zeg maar van, kunnen die winkels niet terugkomen? En dan komen er allerlei argumenten, zakelijke argumenten... van dat kan volgens de wetgeving, et cetera, richtlijnen die er zijn. Waarom gebeurt dat zo?
1: Ja. Nee, dat is een... ingewikkeld proces. He, dus laat dat ook zeggen. Dus voordat wij een besluit nemen dat wij een complex gaan slopen... gaat niet over één nacht ijs. De aanleiding is eigenlijk altijd... dat er technisch de woningen gewoon niet meer toekomstbestendig zijn... waardoor je moet slopen. En dat is niet iets waar we van eenvoudig weg zeggen... van joh, op een achternamiddag beslissen we dat. Mm-hmm. Er zit een heel traject aan vooraf. En dan is de vraag van hoe ga je dan om op het moment dat mensen daar wonen. De sociale cohesie, want die herken ik ook zeker in een wijk als Crispijn. Met zo'n buurtje met winkeliers. Die daar ook een hele sociaal-maatschappelijke functie bekleden. Hoe ga je daarmee om? Dus wij gaan ook altijd in gesprek met de mensen. Dus ik maak even een onderscheid tussen de bewoners en de winkeliers. Daar kom ik zo in mijn verhaal op. Maar het is de bewoners over, zou u willen terugkeren? Of wilt u dit momentum gebruiken? Want mensen krijgen urgentie om naar een andere plek te gaan. Om op een andere plek te gaan wonen. Wat we gemiddeld genomen zien is dat de meeste mensen uiteindelijk toch beslissen van... goh, ik ga naar een andere plek toe in een andere stad. Of in Zwijdrecht of in Hendrik Ido Ambacht of een andere...

0: plek. Of dat ze in Dordrecht, of dat ze zeggen van nou, ik zou uiteindelijk wel terug willen keren. He, dus maar dat, dan gaan ze ergens tijdelijk heen om uiteindelijk dan weer terug te keren als er nieuwbouw is. Daarbij kijken we ook steeds meer, dat deden we in het verleden anders, maar steeds meer naar wat treffen wij aan. Omdat wij natuurlijk ook zien dat mensen. Wij verhuizen mensen, maar niet hun problemen. Dus als wij achter de voordeur komen en wij zien bijvoorbeeld dat mensen financiële problemen hebben, of een stukje extra zorg nodig hebben, of anderszins, dan schakelen wij met samenwerkingspartners om te kijken dat als mensen naar die andere plek gaan, dat ze die begeleiding krijgen, waardoor ze, ik zeg het op de ladder van wonen en leven, een volgende stap kunnen maken. He, dus dat ze dit momentum wat zo ingrijpend is, wat zo impactvol is, dat er ook iets goeds uitkomt. He, dus dat op die manier. En we hebben dus ook bijvoorbeeld wel eens gehad dat we een oudere dame, echt fors op leeftijd, dat daar vlak in de buurt een buurvrouw woonde die haar in de gaten hield. En dat we hen beide verhuisd hebben naar een nieuwe plek, zodat dat in stand
1: blijft. Je hebt de zorgverlener mee verhuisd.
0: We hebben zorgverlener. Dus dus op die manier probeer je fijnmazig maatwerk te leveren om dat impactvolle moment ook als een soort van kans te zien. Hè, om dat te verzachten, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dan specifiek hebt over deze winkelstrip, hè, waar je specifiek naar vroeg, hebben we ook heel erg met elkaar gekeken, wat gebeurt er nou in zo'n winkelstrip? Want gemiddeld genomen is zo'n winkelstrip niet levensvatbaar. Maar wij constateerden dat die winkelstrip een hele sociaal-maatschappelijke rol had. Dat hebben we ook met ook daarin. We hebben het aan de politie gevraagd, we hebben aan bewoners gevraagd, het bewonersraad, we hebben het aan de gemeente gevraagd. Dus het was een belangrijke plek. Daarin hebben we toen ook een heel erg proces gelopen om te kijken van, kunnen wij die winkels terug laten keren? Dus daar hebben we gesprekken gevoerd met onze interne en externe toezichthouders of dat mocht. Nou, daar liepen we tegen wet en regelgeving aan. En uiteindelijk hebben we ook gezegd van, joh, wij willen wel heel graag dat die winkelstrip daar terugkomt. Dus we hebben daarin iets te doen. Dus nu is het zo, dus die winkeliers die moeten daar weg. Wij zijn ook met hen in gesprek gegaan. Willen jullie ook terugkomen? Net zoals dat we aan de bewoners vragen. Ja. Want laat ook helder zijn, als je een heel oud pand hebt, er zit daar een andere huurprijs op dan als je spiksplinter nieuwe nieuwbouw hebt. Dus mensen moeten dat ook kunnen betalen. Een ondernemer moet dat kunnen betalen. Dus dat is ook zo. En dan geldt dat sommigen zeiden van, nou joh, ik ga stoppen. Maar sommigen zeiden, ik wil ook terugkomen. En dan, dus nu zijn we zover dat we dan ook zeggen van, oké, als we dan terugkomen, dan gaan we kijken hoe we dat wel of niet financieel kunnen regelen. Dat hebben we nog, daar hebben we met de gemeente vergaande afspraken over. En daar zitten we in. Dus dat ze moesten eerst weg. Gezegd, en dat ze zijn nu allemaal weg. En nu gaan we kijken van, op welke manier kunnen we dat regelen, dat er toch uiteindelijk die.
1: Het argument dat op een gegeven moment van, ja, technisch gezien, volgens de wet en regelgeving,
0: mag het niet.
1: Mag het niet.
0: Nee.
1: Hoe ziet dat dan?
0: Ja, wij mogen geen commercieel vastgoed realiseren. Dat mag. Dat mogen wij als corporatie niet. Dat mogen wij alleen binnen onze. Heel technisch even. Wij als corporatie hebben een DAAP-gedeelte. Dat is het sociale gedeelte, het maatschappelijke gedeelte en het niet-DAAP-gedeelte. Dat is commercieel. En daar hebben we destijds, in 2017, moesten we daar een splitsing, administratieve splitsing op maken. En ons niet-DAAP-gedeelte is heel klein. Is 1,5% van onze totale woningbezit. Ja. Dus daar zit bijna geen vastgoed in. Als je op basis daarvan een lening wil aantrekken om dit soort relatief deze projecten te realiseren, daar zat te weinig geld in om een lening van de bank aan te kunnen trekken. Dus dan hebben we gezegd, nou, als wij dat niet kunnen, misschien kan een collega-corporatie dat. Dus we hebben aan een x-aantal collega-corporaties in de regio, buiten de regio, gevraagd, kunnen jullie het financieren voor ons? Is niet gelukt. Dus daarmee kwamen we steeds verder van, zeg van, goh, wij kunnen het niet financieren, wij mogen het niet financieren binnen DAAP.
1: Nee.
0: Wij kunnen het niet financieren binnen het commerciële gedeelte. Onze collega's konden of wilden het niet financieren. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij de gemeente. Nou, en daar zijn we nu mee in gesprek.
1: Goed.
0: Dus het is
1: gloort licht.
0: Ja, gloort licht. Dus ja. Ik ben zelf nog hoopvol dat het er komt. Goed. Maar we zijn er nog niet.
1: Ja, want het heeft ook binnen de politiek de aandacht. Hè?
0: Ja, nee, maar het is natuurlijk, weet je, en dat snap ik ook heel goed. Wij vinden het zelf een belangrijke plek. Zij hebben heel goed contact met de politiek. Ook met de betreffende wethouder. En volgens mij hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Maar we moeten het dus ook hier weer met elkaar doen. Ja.
1: Ja. Het is duidelijk, maar de gloort licht. Dus ja.
0: Daar houden we de focus op.
1: Lopen we maar even op. Ja. Oudbouw vervangen de nieuwbouw.
0: Ja.
1: Er wordt wel eens gezegd, van je gaat Trivieren nou echt je vaart achter zetten.
0: Ja.
1: Hoe zit dat?
0: Nou, ik vind dat we er de vaart achter zetten. Ja. Dus in de zin van, als je kijkt waar we vandaan komen, wat ik net ook zei, het stand-still principe. Weet je, op het moment dat je, ik heb dat in mijn vorige werk meegemaakt, ik heb het binnen de gemeente of de regio Drechtsteden meegemaakt. Als je projecten stopzet, dat is heel eenvoudig. Want je trekt overal de stekker uit en je zegt, we gaan geen nieuwbouw. Voordat dat weer op gang is. Voordat een gemeente die een beherende rol had naar een ontwikkelende rol is, dan ben je echt een paar jaar. Dan ben je 5 tot 7 jaar verder voordat de boel weer op tempo is. Dus dat vraagt tijd. Dus wat je ziet is dat het dan zo'n curve heeft dat langzaam start. En op het moment dat je dan krijg je de versnelling. En die versnelling moeten we erin houden. Dus ik zie dat we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben om die versnelling te maken. We zitten op een realisatiegraad. Tussen rond de 90%. Dus dat we gewoon van datgene wat we plannen gewoon ook 90% realiseren. En dat is echt buitengewoon netjes. Weet je? Dus dat is, en daarin geldt. En dat gesprek hebben we ook met gemeenten. Wat zijn de locaties dat wij kunnen sociale woningbouw kunnen realiseren? Welke positie pakken jullie richting marktpartijen om te zorgen dat er voor ons sociale woningbouw mogelijkheden komen? En dat, dus dat gesprek voeren we met elkaar.
1: Ja, maar dat proces met die commerciële marktpartijen.
0: Ja.
1: Er bestaat een beeld van dat die commerciële marktpartijen toch wel een dikke vinger in de pap hebben.
0: Ja.
1: Er is meer groep van, we moeten meer, althans laten we zo zeggen, in een bepaald segment van de politiek hoort dat wel degelijk.
0: Ja.
1: We willen terug naar de corporaties.
0: Ja.
1: Dat inderdaad meer inderdaad, dat mag je wel maar differentiatie hebben in de huurprijzen.
0: Ja.
1: Maar die beschikbaarheid zou groter moeten zijn dan op dit moment het geval is.
0: Zeker.
1: Herken je dat?
0: Ja, nee, als je kijkt naar de druk op de sociale woningbouw, is enorm. Gemiddeld genomen duurt het 8 jaar voordat je een woning kan krijgen.
1: Ja.
0: Dat is veel te lang. Want dat betekent dat je 8 jaar je leven soort van stilstaat voordat je je volgende stap kan maken. Dat is impactvol. Dus dat betekent, dus daar is gewoon, het is ook met onderzoeken aangetoond, er moet sociale woningbouw bij. En als wij geen grondposities hebben, kunnen wij dat zelf niet realiseren. Dus heb je andere partijen nodig. En de gemeente en marktpartijen zijn dan aan zet om dat te realiseren.
1: Hoe kom je aan die grondpositie? Wat moet ervoor gebeuren?
0: Gemeente kan grond aankopen. Kijk naar wat er gebeurt op Maasterras. Heeft de gemeente natuurlijk voorkeursrecht gemeente gevestigd. Om te zorgen dat zij die grondposities.
1: Met de nodige commotie ook. Hè?
0: Met de nodige commotie. Maar dat is natuurlijk altijd het geval. Dat op het moment dat je voorkeursrecht gemeente vestigt. Dus daarin heb ik ook wel begrip voor de gemeente. Als je eerst een beherende gemeente bent geweest. Want de gemeente Dordrecht heeft in het verleden ook, laten we zeggen, schuren aan de broek gekregen als gevolg van grond die ze aangekocht hadden. Dus een gemeente is voorzichtig, wordt een beherende gemeente. De stap te maken weer naar een ontwikkelende gemeente. Dat ook vraagt ook andere ambtenaren, andere processen, andere mindset.
1: Ja.
0: Vraagt tijd. Maar goed, als je dan, en dat zie je dus met zo'n masterras, waarin ze dan voorkeursrecht gemeente vestigen. Dus dat is echt gewoon heel mooi. Waarin de gemeente dan positie heeft. En ook kan zeggen van, goh, ik wil met de corporaties, met Woonbron en met Rivieren aan het werk, aan de slag om te zorgen dat daar sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Nou, daar komt nu 25% sociale woningbouw. Is nog niet de 30 die sinds 1 juli dit jaar binnen de wet regie
1: op de nieuwe norm is.
0: Ja, de nieuwe norm is. De wet op de regie op de volkshuisvesting, de nieuwe norm is. Dus dat is nog echt wel een ding. Dus om het zo maar eens te zeggen. Waar gaan we die andere resterend percentage realiseren?
1: Nu zie je, vroeger had je een gemeentelijke woningcorporatie.
0: Ja.
1: Die tijd hebben we ook gehad.
0: Zeker.
1: In alle steden. En toen zijn er ook inderdaad heel veel projecten uit de grond gestampt.
0: Zeker.
1: Die zijn geleidelijk aan verdwenen natuurlijk. Ja. Het afstoten is al dingen. Ja. Er gaan ook geluiden rond van, hoor, we hebben gewoon te weinig corporaties hier op het eiland.
0: Ja. Nou ja, weet je, kijk. Het werk wat een corporatie doet, is echt een vak. Weet je, dus dat. En als gemeente, weet je, je mag het proberen. Maar goed, de geschiedenis heeft uitgewezen dat je dat niet zelf moet willen doen. Dus ik geloof niet in de route op weer een gemeentelijk woningbedrijf. Als er corporaties in de regio, in de landen zijn, die zeggen: joh, ik wil een bijdrage leveren aan de sociale woningbouw. Ik heet ze van harte welkom. Weet je, want ik denk, we hebben de opgave. Het gaat mij uiteindelijk op het feit dat die opgave gerealiseerd wordt.
1: Ja.
0: Het gaat mij niet zozeer of het per se de vlag van Trivieren moet zijn.
1: Eigenlijk hoor ik je zeggen van, het gaat mij om de inhoud.
0: Het gaat mij om de inhoud. Waarbij er één maar is. Hè, want ik heb ook in het collegeakkoord is opgenomen dat ze gaan kijken naar de realisatie van de sociale woningbouw. Dat ze ook mee willen tellen. Niet corporatiewoningen en de zorgwoningen.
1: Ja.
0: Bij de eerste ben ik heel kritisch. Als het gaat over commerciële partijen die sociale huurwoningen realiseren, dan zeg ik, blijven ze 25 jaar in het bestand van sociale woningbouw?
1: Ja.
0: Zijn mensen die uitstromen vanuit instellingen, mogen die er ook in? Mag iedereen, onze gehele doelgroep, mag die daarheen? Of romen zij de bovenkant van die sociale doelgroep af? Want als dat het geval is, dan betekent dat de overige groep gehuisvest moet worden binnen de bij de corporatiewoningen. Ja. Waarbij je weer het risico hebt van concentratie, van kwetsbaarheid binnen wijken en buurten, met alle risico's van
1: de. Ja, dat zeg je gewoon het principe van de communicerende vaten.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, als je hier gaat drukken, dan gaat het omhoog. Ik bedoel, hoe je het ook bent verkeerd.
0: Precies.
1: We komen er altijd weer op hetzelfde vertrekpunt uit.
0: Ja. Nee, en daar moet je. We zijn nu in Dordrecht, zijn we met het Nationaal Programma Dordrecht.
1: Ja.
0: Met heel veel geld aan het investeren over het feit dat we die wijk echt sterker maken, vitaler maken, gezonder maken. Dan wil je dat je dat met elkaar op een manier doet. Dat die differentiatie aanwezig is. Als je dan op andere plekken in de stad niet dezelfde mate van sociale woningbouw in die kwaliteit en in die toegankelijkheid voor onze doelgroep realiseert, dan creëer je een probleem voor de toekomst. Dus ik zeg, het maakt mij in feite niet uit wie het realiseert, of wij Trivieren of Woonbron het is, of dat het een corporatie uit de regio of uit het land is, of dat het een marktpartij is, mits we allemaal dezelfde criteria hanteren voor wat het type woning is en voor welke doelgroep ze beschikbaar zijn.
1: Ja. Kijken we naar de Drechtsteden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een boeiend, interessant gebied. Daar van alles.
0: Zeker.
1: Maritiem, we hebben alles.
0: Ja.
1: We zijn natuurlijk allemaal watertrots op deze regio.
0: Terecht.
1: En toch zie je, in het verleden zijn afspraken gemaakt van, het gaat om wonen, dat moet makkelijk in ambacht kunnen, het moet makkelijk overal kunnen. We zien in de praktijk, en alle eerlijkheid, de ene gemeente beter voor zichzelf zorgt dan de andere gemeente.
0: Zeker.
1: Kortom, ambacht die zorgt goed voor zichzelf, heeft weinig grond nog maar beschikbaar, en het was uit hebben gegeven is niet direct allemaal een sociale woningbouw.
0: Zeker.
1: Het is een beetje het haasje geweest in de loop der jaren.
0: Ja.
1: Dan proberen ze niet wat te doen, maar dat is alleen een arm lastige gemeente. Hoe kun je in deze regio het zo aantrekkelijk maken voor dat die overloopfunctie aantrekkelijk is voor mensen die zeggen van, nou, we willen dan prima, niet in Dordrecht, maar dan daar naartoe. Dat gaat nog niet zo vloeiend.
0: Nee.
1: Hebben de corporaties daar invloed op?
0: Wij hebben daar invloed op, in beperkte mate. Het is dat en wij voeren daar continu, constant, het gesprek in binnen de verschillende gemeentes. Wij zitten als Trivieren in 3 gemeentes. Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Dus ik heb ook het gesprek, de gemeente Zwijndrecht. Dus zeg ik ook van, joh, ik snap dat jullie met je 37% toe willen groeien naar die 30%. Maar als we daar ergens verdunnen, dan moet het op een andere plek. Ofwel in Zwijndrecht, ofwel bijvoorbeeld in Hendrik Ido Ambacht.
1: Ja, maar die zijn niet helpig.
0: Nee, maar dus dan heb ik ook bijvoorbeeld met mijn collega Riant in Hendrik Ido Ambacht, dat als er dan een project beschikbaar komt in Hendrik Ido Ambacht, waar je zegt van, joh, mogen wij als Trivieren dat project realiseren? Want dan kan ik uitleggen, naar gemeente Zwijndrecht, als een Hendrik Ido Ambacht, we zijn aan die verdeling aan die, bezig. Dus dat gesprek, dat voeren we. En daar voeren we in de praktijk ook, zijn we daarmee bezig. Met de wet de regie op de volkshuisvesting, dus die 1 juli van kracht is gekomen, krijgt ook de provincie en het Rijk ook een zwaarder instrumentarium om, om daarop te sturen. Dus ik ben ook heel benieuwd, want de regio, Edes, onze koepelorganisatie, heeft ingezet op laat iedere gemeente 30% reduceren. Is uiteindelijk niet gebeurd. Heeft de minister, heeft het kabinet uiteindelijk anders besloten. Maar het is daarin gezegd van de regio moet 30% realiseren. Ik noemde net even, in het collegeakkoord staat 27% dat ze gaan, gaan realiseren. En dan missen we 3%.
2: Ja.
0: Wie gaat dat realiseren in de regio?
2: Ja.
0: Want ik hoor volgens nog andere gemeentes. Je noemt de Hendrik Ido Ambacht. Die gaat ook geen 33% realiseren. Eindracht al helemaal niet.
2: Nee.
0: Dus
2: nee.
0: En dan gaat de provincie en uiteindelijk het Rijk ingrijpen.
2: Ja.
0: Dus dat spel komt op de wagen. Ja.
1: Langtermijn, korttermijn?
0: De, binnen de afspraken van de wet krijgt de regio een half jaar na ingangsdatum om het met elkaar te regelen. Ja. Ze krijgen een half jaar respijt. Dus in principe een jaar. Dus ik hoop juli volgend jaar dat of de puzzel gelegd is binnen de regio. En dan hoop ik dat de provincie, als dat niet gebeurd is, gaat ingrijpen.
2: Goed.
0: Dus, en dat, nou ja, weet je, dat zijn binnen de ambtelijke molens, de molens van de overheid, is dat best snel. Dus ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren.
1: Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, het is een korte incubatietijd.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: We gaan even naar een volgend nummer voor jou.
0: Ja.
1: Even de onderbreking.
0: Ja.
1: Waar gaan we naar luisteren?
0: Jeruzalem. Ja.
1: Nou,
0: ja, ik vind het. Ik, ook daar is een nummer waarvan ik heel vrolijk word en moeilijk kan blijven zitten. Maar het herinnert me ook aan de goede tijd van corona. En corona was natuurlijk een hele impactvolle tijd. Maar dit is een nummer wat toen heel erg veel langskwam. Waarin mensen met elkaar gingen dansen, dat doorgaven. En dat is nog, staat nog steeds op mijn Netflix. Goed. Dus dat is, ik vind een fijne herinnering. Ja.
1: Juist.

0: Een onderwerp wat veel besproken wordt in de wereld en wat er alles mee te maken heeft. Een nummer wat in ieder geval jou door de coronatijd heen heeft gebracht, begrijp ik, Tinka. We hebben het over van Dordrecht is een eiland.
1: Yeah.
0: Dordrecht is eigenlijk een begrensde stad. Het is een stadseiland wel beschouwd. Normaal een stadeiland beslaat het hele eiland aan besteding. Maar dat aan bebouwing, laat ik het zo zeggen, dat is niet het geval. We hebben ook polders.
1: Yeah.
0: We leven het probleem van, inwoners willen we kunnen huisvesten. We hebben een lange wachtlijst hiervan. Mensen die voordat ze de gat zelf gaan, soms wel 8 jaar kan duren voordat ze hier een woning kunnen betrekken. Een sociale woning, in ieder geval een huurwoning. Het huidige beleid van dit college is inderdaad, als er een ambitie hebben bijgesteld, van 4000 naar 3000 woningen. Dat kan misschien wel heel realistisch zijn.
1: Ja.
0: Maar het ledigt niet de woningnood.
1: Zeker niet.
0: Wat moeten we doen? De hoogte in. De polders in. Waar gaan we heen?
1: Ja, de polders in. Dat is natuurlijk een hele gevoelige. Dat snap ik heel goed. Want dat is ook en natuur en groen is natuurlijk ook iets wat ongelooflijk kostbaar is. En als je dat kwijt bent, krijg je het niet meer terug. Dus ik snap dat dat buitengewoon delicaat is. En dat is echt ook een afweging die college samen met raad uiteindelijk moet maken of je dat wel of niet doet. Dus ik snap ook daarin dat als je zegt, dat doen we niet, dan moet je een alternatief doen. Dan moet je of zeggen, we gaan de hoogte in, of we gaan in onze buurtgemeente gaan we bouwen. In Sliedrecht wordt gesproken over Sliedrecht Noord. Dus daar,
0: beladen ook. Hè?
1: Ook beladen. Dus maar je kan ook met elkaar de lobby aangaan om te zeggen, van als wij het niet kunnen bouwen, dan moet een andere gemeente het bouwen. En dan gaan we proberen onszelf sterk te maken om te zorgen dat dan in Hardingsveld, Griesendam, met het oog, of in Sliedrecht Noord, die woningen gerealiseerd worden. En trekken we samen op richting provincie. Want die is dan in eerste aanzet. Dus het is iedere keuze. Of dat nou geldt voor mij als bestuurder van een corporatie, maar dat geldt ook voor een college, heeft consequenties. En met die consequenties heb je te dealen en moet je kijken wat dan het alternatief is.
0: Ja,
1: en je kan de hoogte in. Dus dat is,
0: En niet kiezen is ook kiezen.
1: Ja, geen besluit is ook een besluit, zeggen. Was altijd iemand die dat zei.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een beladen onderwerp. Want aan de ene kant koesteren we natuurlijk het natuurgebied.
1: Zeker.
0: Je mag niet stellen wat sommige voorstanders dan wel zo stellen, dat iedere polder een natuurhistorische waarde heeft. Maar die verandering dat inderdaad grond gebruikt moet gaan worden om te wonen.
1: Ja,
0: je ontkomt er niet aan. Ik bedoel, een voorbeeld is natuurlijk Rotterdam. Daar gaat alles de hoogte in. Ik bedoel, ik denk dat het wat dat betreft de meest moderne skyline van Nederland heeft.
1: Zeker,
0: de hoogbouw. Kun je mooi vinden, kun je niet mooi vinden. Mijn vader vond het verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Die was in de oude Rotterdam blijven hangen in zijn leven. Dus die heeft er nooit aan kunnen wennen. De jeugd van nu, die vindt het top. Maar Dordrecht is een historische stad.
1: Zeker.
0: De hoogbouw zou de skyline nadrukkelijk veranderen.
1: Ja. Nee, die herken ik ook. Er zijn ook richtlijnen rondom die kerk. Je moet de kerk kunnen blijven zien vanuit bepaalde invalshoeken. Maar ook daar zie je dat de afgelopen jaren, vind ik, de gemeente Dordrecht echt stappen gemaakt heeft. Dus dat daar waar ik nog meegemaakt heb, dat op het moment dat er twee lagen, dus in Oudland, dus dat is een project waar de voormalige wethouder het vond dat 3-4 lagen max was. Dus daar had als je nu met de ogen van nu daarnaar kijkt, had er makkelijk 2 lagen bovenop gekund. En had je daar meer kunnen stretchen. Dus je ziet dat als je kijkt naar nu, naar de ontwikkeling op de Spuiboulevard, waar de gemeente echt de hoogte in gaat, dat je ziet dat dat veel meer geaccepteerd wordt over het feit dat we de hoogte pakken om woningen te realiseren.
0: Dus we gaan straks bij de grote kerk.
1: Nou, die durf ik nog niet te beweren. Want ik denk dat dat ook nog wel, de historische binnenstad moet je wel blijven koesteren. Maar ik denk dat er op meerdere plekken in de stad, wat misschien wat meer afstand ten opzichte ook van de historische binnenstad, mogelijkheden zijn om te verdichten. Stadspolders. Er wordt naar gekeken rondom de knooppunten van openbaar vervoer. Dan kunnen we daar verdichten? Kunnen we daar optoppen? Als je niet de polders in wilde, dan moet je andere keuzes maken. Dus of in andere gemeentes of de lucht in.
0: Ja, Eigenlijk is dat natuurlijk ook iets wat bij de politiek ligt. Hè? Ja. Want ook daar zie je inderdaad dat de meningen verschillen.
1: Ja.
0: Partijen vinden dat er inderdaad de polders degelijk gebruikt moeten kunnen worden. Althans, de buitengebieden, de randgebieden. Ja. Anderen, dus is het onbespreekbaar. Maar de buurtgemeenten spelen daar ook een rol in. Kijk bijvoorbeeld naar Zwijndrecht. Ja. De oevers worden nu volgebouwd.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel bezig. Maar goed... ik heb het net al genoemd, Ambacht, die heeft alles al op een andere manier ingedeeld. Waardoor die dingen niet meer beschikbaar zijn, stellen ze. Maar de Drechtsteden als geheel, dan laten we even Gorinchem buiten beschouwen, die hebben nog niet echt een op elkaar afgestemd woningbeleid.
1: Nee, en ik... twee dingen daarover. Hey, je noemde net even Noordhoevers. Als je weet hoe vaak wij dat onderwerp op de agenda, zowel in Zwijndrecht als in Hendrik Ido Ambacht, op de agenda hebben gezet om te zeggen, joh, als we in Zwijndrecht, als je wil verdunnen, dan moet je kijken naar het toevoegen van sociale woningbouw op de Noordhoevers. Hè? Want het gaat over sterke gedifferentieerde wijken. We weten met elkaar dat vitale wijken gedifferentieerd zijn. En Noordhoevers, die een soort van de goudkust worden van Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Dat heeft uiteindelijk niet, dus in onze ogen niet het beste oplossing voor de toekomst. En als het gaat over Hendrik Ido Ambacht, is fase 1 is inderdaad duur hoop. Maar ze hebben ook tegen mij gezegd, we hebben nog geen groen licht van de provincie voor de volgende fases. Dus ik heb daar nog op hoop dat daar nog sturing op komt. En ik vind terechte opmerking. De sociale woningbouw is in de gemeente Drechtsteden onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat vind ik zonde. Ik vind ook dat... ik zou het bijna willen zeggen, ik vind het een zwaktebod. En de wetregie op de volkshuisvesting gaat daarin helpen. Ze moeten met elkaar afstemmen, omdat die 30% gerealiseerd moet gaan worden. Dus het betekent dat je op elkaar moet afstemmen. Ik zeg altijd, blijf zelf aan het stuur. Voorkom dat je dat er ingegrepen wordt en dat mensen het stuur van je overnemen. Of dat nou rondom statushouders gaat, of dat rondom sociale woningbouw hebt. Ga met elkaar het gesprek in over hoe je die puzzel legt. Dus dat gaat... ze moeten nu. Ze moeten nu. Ja.
0: Dan ga ik even naar de tijd. Hè? Ja. We sluiten straks af met een stukje muziek nog voor jou. Hè? Ja. Een laatste stukje muziek. Een nieuwe ontwikkeling. Wat vaak genoemd wordt. Hè? In het verleden hadden we de verzorgingshuizen, bejaardenhuizen. Mensen die daar naartoe vertrokken, lieten een huis achter. Nou, tegenwoordig zegt men van, ik ga mijn huis niet uit. Ja. Want wat het alternatief is niet aantrekkelijk genoeg voor mij. Financieel ook niet en qua ruimte ook niet. Kunnen de woningcorporaties een rol spelen? Vroeger hadden we de hofjes, hè?
1: Ja, knalhofjes, de hofje, ja.
0: Ligt daar een rol weggelegd voor? Want niet iedereen kan zelfs zo'n knalhofje kopen.
1: Nee. Nou, er liggen vanuit de corporaties, denk ik, meerdere dingen waar we naar kunnen kijken en die we ook doen. Maar die knarrelhofjes, dus dat geld, daar geldt voor dat je positie moet hebben om dan zo'n knarrelhofje te kunnen realiseren. Ja. Ik weet dat PZC, een van de zorgpartijen, op een van haar locaties die ze gaat herontdekken op Dubbeldam, aan denken is in hoeverre ze daar een knarrelhofje... Helemaal supergoed. Weet je, volgens mij goed om daar naar te kijken, als er locaties zijn om dat te realiseren. En de andere mogelijkheid is, waar wij naar kijken, dat noemen wij van goed naar beter, is dat we mensen helpen door te stromen van een eengezinswoning naar een woning die vaak beter passend is, omdat ze gelijkvloers zijn, omdat ze dichter bij de voorzieningen zijn, omdat ze toegankelijker zijn. Voor als je wat ouder wordt. Daar zijn we met één doorstroommakelaar begonnen. We hebben er nu twee. Ik denk dat daar de gemeente, als zij zelf daar ook op inzet, dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Want je ziet dat mensen soms gewoon niet weten hoe ze het moeten doen, waar ze moeten beginnen, hoe ze dat moeten onderzoeken, naar welke woning gaat. Wij faciliteren dat proces. Mensen kunnen zelf zoeken. Dan krijg je een we hebben woningen met doorstroomurgentie. Als mensen dat graag zouden willen, dan kunnen ze zelf met voorrang daar terecht. Dus dat is een beweging. En je hebt al die elementen nodig. En de doorstroming, en knarrelhofjes, en kijken. Hoe je in op bepaalde plekken, en dat was natuurlijk hier beoogd op het gezondheidspark, zouden wij woningen voor senioren realiseren. Omdat het dicht bij het ziekenhuis was, omdat het dicht bij de voorzieningen zit. Dat gaat nu niet door. Maar dus, he, dus op welke plek realiseer je wat om te zorgen dat we die grijze golf die er met volle kracht aan zit te komen, dat we die met elkaar kunnen opvangen.
0: Ja, want die groep wordt steeds groter, hè?
1: Ja, 2040 is de top. Ja. Ja, en dat komt er hard aan.
0: Goed.
1: Ja.
0: We gaan naar de afronding. Ja. We houden nog wel volgens mij uren door.
1: Ja, zeker, ja, zeker, zeker. Ja, ja,
0: het komt er ook nog wel een keer vervolgd. Ja. Ja. We sluiten af met een nummer van jou.
1: Ja.
0: En daarbij zeg ik tegelijkertijd succes met de revalidatie.
1: Dankjewel.
0: Je hebt hier wel een chauffeur bij de hand.
1: Zeker.
0: Is die dag en nacht inzetbaar?
1: Ja, ja, ja, bijna, bijna.
0: Ja, ja, ja. En de vorm van je zoon.
1: Geef ik hem wat te eten. Ja. En dan,
0: ja, ja. Je werpt hem wat toe en dan
1: komt het helemaal goed.
0: Goed. Wij sluiten af met het laatste nummer van jou. Ja. Welk is dat?
1: Ja, dus, ik heb er twee.
0: Ja, je had er twee. Ik had er twee. Mag je zelf kiezen welke van die twee?
1: Ja, nou, ik weet, ik had, dan kies ik voor rood, toch.
0: Als u heeft gehoord. Ja,
1: ja. Ja, nee, dat is een rood van Marco Bussato. Dat is natuurlijk mijn achternaam. Maar het is.
0: Mag weer gedraaid worden.
1: Hij mag weer gedraaid worden. Ja, dus dat, de gevoeligheid is er wat af. Maar het gaat ook over. In het nummer komt ook naar voren over hoe ingewikkeld het soms kan zijn in de wereld. En dat in essentie dan weer teruggaat naar wat doet er echt toe. En dat is de liefde. En dat is superbelangrijk.
0: Oké, de liefde wint.
1: De liefde wint, ja.
2: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen, en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht de werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Groter is de vertraging de andere kant op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder de kop van 7 kilometer file. Vanaf Dordrecht Centrum moet je rekening houden met een uur vertraging. Dat zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging in de vorm van 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: In het zuiden van het land rijden we verkeer langzaam over de A29. Rotterdam, Bergen op Zoom bij Oud-Beijerland. Een kwartier vertraging door 6 kilometer file. En een kwartier vertraging aan de grens op de A76. Vanuit Geleen naar Aken voor een langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg. 2 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: We zijn er weer. In deze hete zomerse dagen zijn we gewoon met Grenzeloos Weekend aanwezig. En we hebben ook nog hele leuke items straks voor je. We gaan zo meteen praten over molens en het opknappen van die dingen. Dat is een zaak op zich wat lastig is. En we zitten dan toch gewoon de Alblasserwaard. Laten we dan ook nog maar naar een concert gaan. Verder natuurlijk het nieuws uit de buurt. De leukste muziek hebben wij allemaal het komende uur in Grenzeloos Weekend. En alsof dat niet genoeg is, zijn de dames er allebei weer bij. Mijn dag is alweer goed. Hopelijk die van de mensen thuis ook. Floortje, hoe is die?
1: Nou, goed.
0: Heel stil weekje gehad in je vakantie? Of ben je toch maar actief geworden?
1: Ik ben eigenlijk wel actief geworden. Want ik kan eigenlijk weer hardlopen.
0: Je
1: kan
0: hardlopen?
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Dus dat ook. Ja, ik heb echt 3 keer hard gelopen deze week. Maar ik mag nog niet elke dag. Want
0: je mag niet overbelasten, hè? Doe voorzichtig.
1: Nee, dat is waar. Dus ik heb het wel een beetje rustig aan gedaan. Maar ik was wel blij dat het weer kon.
0: Oh, geweldig nieuws. Dus jij hebt gewoon een toffe week gehad.
1: Ja, ik heb wel een actieve week gehad. Ja, zeker.
0: Mooi om te horen. En ze is terug. Mera.
2: Hallo.
0: Mooi. Je bent bezig kijken bij de Tour de France, als het goed is.
2: Zeker en vast, ja.
0: En wat heb je allemaal gezien?
2: Mathieu van der Poel, die met Pogacar heel hard wegreed.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was wel heel vet om te zien.
0: Was je in Parijs dan om te kijken?
2: Ja, we waren in Parijs.
0: Ik dacht dat je onderweg had gekeken.
2: Nou ja, dat was de bedoeling. Maar toen werd dus de laatste etappe ingekort.
0: Mm-hmm.
2: En we wilden bij de laatste etappe kijken. Dus toen zijn we toch maar op de trein gestapt naar Parijs.
0: Oh, dat meen je niet, joh. Heb je de demarrage gezien?
2: Ja.
0: Ja, oh, fantastisch om daarbij te zijn.
2: Ja.
0: Was je in beeld? Ik moet de televisiebeelden terug gaan kijken.
2: Echt heel klein. Als je weet waar we staan en hoe we gekleed zijn, dan had je het kunnen zien. Maar ja, verder niet zo
0: dat is het. Nee, dus je wereldberoemdheid is weer niet gelukt.
2: Nee.
0: Nou ja, je zit nu hier, dus we gaan eraan verder werken. Komt allemaal goed. Oh, wat moet jij een waanzinnige dag hebben gehad verleden week.
2: Het was fantastisch.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, weet je wat ook fantastisch is? David Muis.
2: Ja,
0: David
2: dat
0: Muis
2: klopt.
0: Is de man die zorgt dat dit programma bij ons in de buurt op de radio komt. En als die man er niet zit, dan wordt het gewoon hartstikke stil. En dan zou je bijvoorbeeld zo'n gek plaatje als deze kunnen missen. Dit zijn Lost Frequencies en Zonderling en Crazy.

0: Vers uit de top 40 deze plaat, Animal. Het is een beetje een raar stelletje eigenlijk bij elkaar. Maar het plaatje is dan wel gezellig. Dus dan draai je hem in Grenzeloos Weekend. Zo gaat dat. Al 70 jaar zorgde de molenstichting Simaf voor het behoud van de molens in de Alblasser Waard en de Vijf Herenlanden. En het gaat maar door, want die molens moeten behouden blijven. En nu wordt er dan geld gezocht voor een molen in Groot Ammers. Nou, welke acties zijn er uitgezet? Dat vragen we aan Sjoerd Veerman, want hij is van de Molenstichting. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om hier even te komen.
1: Ja, dat doe ik altijd graag voor de lokale omroep, dus dat is geen probleem.
0: Zeker. En in, ja, in heel de buurt te beluisteren nu, hè?
1: Ja.
0: Dat kun je ook mooi geld proberen binnen te halen straks.
1: Zeker, ja.
0: Ik lees hier net voor, het behoud van de molens in Alblasser Waard en Vijf Herenlanden.
1: Ja.
0: Zijn dat dan alle molens, ook het erfgoed?
1: Nee, wij hebben veel molens in de Alblasser Waard, Vijf Herenlanden. Dat zijn er ongeveer 56. En wij hebben als SIMAF, de Stichting Instandhouding van Molens Alblasser Waard, Vijf Herenlanden, de 33. Dus we zijn wel wat groter dan de rest. Maar we hebben nog molens die alleen zijn. De jonge Sophia en de Hoop en de Weltevreden. Maar we hebben ook nog molens 18 in Kinderdijk. Dus met z'n allen is dat toch een mooie verzameling. En wij zijn met onze 33 heel blij. Dat is eigenlijk wel genoeg.
0: Daar heb je handen vol aan, denk ik.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Als je weet dat iedere molen ongeveer 15.000 euro per jaar moet kosten, dan keer 33, dan weet je wel dat er een aardig opgave ligt.
0: Mm-hmm. En wie gaat dat betalen?
1: Nou, de samenleving, want de molens zijn ook van de samenleving. Dus wat dat betreft hebben wij donateurs, we hebben vrijwilligers, we hebben leden. Dus we hebben allerlei soorten mensen die meedoen. En we hebben natuurlijk ook mensen die gewoon zeggen van, wij vinden het zo mooi dat hier is, wij willen ervoor betalen. En wij sponsoren. En daar zijn we ook steeds meer mee bezig. Want 33 molens die staan van Arkel tot aan Kinderdijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent ook dat mensen soms denken, ja, die molens zijn ver weg. En dan proberen we per dorp of per kleinere kring. Bijvoorbeeld in Hoornaar heb je nog meerdere molens. Dan gaan we dan een apart clubje voor maken. Bijvoorbeeld de Kortlandse Molen. Onlangs hebben twee mensen gewoon gezegd, nou, wij trekken de portemonnee en dan komt zo'n restauratie toch goed.
0: Mm-hmm. Dus dat valt wel onder de recente successen. Het lukt nog.
1: Het lukt nog steeds. Kijk, die molens zijn 70 jaar geleden door een stichting in beheer genomen. Omdat het waterschap zei van ze zijn te duur en wat moeten we ermee. Maar goed, het waterschap had ze al sinds 1400, 1500. Dus wat dat betreft dachten wij van ja, misschien toch wat raar. Vervolgens gingen ze naar de gemeenten en die zeiden nou prima, doen wij dat. Want het zijn wel hele mooie karakteristieke monumenten. En vervolgens zijn ze in de jaren 50, 60 en 70, ja, eigenlijk zijn ze te duur. Dus toen heb ik gezegd, dan moet je een stichting beginnen en dan kan de hele samenleving meedoen. En je ziet dat het particulier initiatief of de mensen samen veel meer kunnen dan de

0: meestal denk ik niet zelf met een hamer op pad. Want het is specialistenwerk volgens mij.
1: Nou, dat is wel zo. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere dingen en dagelijkse werkzaamheden. En we hebben dan heel veel vrijwilligers. We hebben een klusteam. En molenaar is een bijzonder beroep. Het is ook een ambacht. Hè. Je moet veel verstand van het weer hebben. Je moet weten hoe een molen werkt. Want het is een werktuig. Hè. Het is niet een monument zoals een huis dat het stilstaat. Maar het piept en het kraakt en het beweegt. Het moet in de wind staan. En die molenaars zijn vaak ook heel handig. Mannen en vrouwen trouwens. En die klussen er zelf ook nog wel bij. Maar voor het grote onderhoud, dan kom je bij gecertificeerde bedrijven. Vroeger werd ieder molen door de eigen timmerman uit het dorp. Dus als je in Hoorn meerdere molens had, vroeger had je daar de 6 molens. Dan kon je aan de molen zien welke timmerman daar gewoond had. Of als men zei van, hé, die molen die ziet eruit zoals de timmerman het daar altijd deed. Groot Ammers heeft ook 4 molens. En zoals Streefkerk had er 5. Dus die dorpen hadden allemaal meerdere molens. En van oorsprong allemaal lokaal ontwikkeld. Hè. We hadden niet een inkoopbureau in Duitsland of in Amsterdam. Maar de plaatselijke timmerman die kreeg de opdracht om een mooie molen te maken.
0: Het werd niet Europees uitgezet, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, want dat was misschien wel veel duurder geworden. Maar dat betekent wel dat er heel veel onderhoud nodig is. En soms heb je ook een beetje pech. Mm-hmm. We hebben een paar jaar geleden in Nederland gehad dat de roeden, dus zeg maar de wieken, van staal zijn gemaakt. En dat er haarscheurtjes werden gevonden in die wieken. Nou, dat betekent dat het een risico is dat de wiek zou kunnen afbreken. Dan komt dat een heel enkele keer ook voor. Maar dat betekent bij ons onmiddellijk dat we zeggen 33 keer nieuwe wieken ongeveer bestellen. Nou, als je weet dat dat ongeveer 130.000 euro is, ja, dan hebben wij wel even weer dat we denken van, oei, hoe krijgen we dat voor elkaar? En nou ja, dan maak je een programma en dan hebben we voor de komende jaren heel wat molens en heel wat wieken erop staan. En als je daarover nadenkt, de achterkant in Groot Ammers, die vorige wieken, die waren misschien ook al 40, 50 jaar oud. De Streefkerk waren al 50 jaar oud. Ze kunnen heel lang mee, maar als dan iemand bedenkt en ook met de computer kan controleren dat er haarscheurtjes in zitten, dan kom je aan de bak. Dus wat dat betreft, ja, elke dag feest zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ik hoor al Groot Ammers. Dat was ook de reden om je te vragen. Of, die hebben nu een actie. Je kan daar aan helpen om die molen op te knappen.
1: Ja.
0: Waar gaat het om?
1: Nou, het gaat erom dat we hebben dus heel veel molens. En als wij in het algemeen roepen van, we maken ze een tientje of 20 euro over voor een molen, dan zijn er mensen die dat wel willen. Maar heel veel mensen denken, dat is ver van mijn bed.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl als je bij de mensen in de omgeving doet, en dat doen we dan, een folder in de bus van de molen bij u in de straat of bij u in het dorp of waar u vlakbij woont, daar hebben we echt geld nodig om op te knappen. En zou u mee willen doen? En die mensen kennen vaak de molenaar en die weten vaak van, ja, dit is echt wel nodig. En dat dan heb je dus een soort, ja, zeg maar, een subgroepje binnen de stichting, die voor die ene molen gaan. En we hebben dat echt wel op andere plekken ook al gezien. Ik noemde zo net al de Kortlandse molen. Mensen die 's ochtends opstaan en het raam open doen en zien dat die molen staat, die denken van, die molen, ja, die moet toch blijven. Dus daar ga ik geld voor geven. En dat idee van dichtbij willen wij dus ook bij de andere molens doen. En daar is bijvoorbeeld Groot Ammers nu een voorbeeld van. Ja. Dan beginnen we een nieuw clubje. Uh-huh. En het valt allemaal wel onder onze stichting, want we hebben natuurlijk heel veel werk aan, maar het idee is van, mensen in de omgeving doen mee. En ze kunnen sponsoren, ze kunnen...
0: Ja, want je kan inderdaad nu vriend worden, zoals dat mooi heet.
1: Sorry?
0: Je kan, zoals dat mooi heet, vriend worden.
1: Ja, je kan vriend worden. En er zijn ook mensen die leuk vinden om te komen kijken, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen doen we dan ook. Mm-hmm. De molenaars geven ook graag rondleiding. Wij hebben van de 33 molens zijn er 17 bewoond. Nou, daar is het niet zo makkelijk om binnen te komen. Hè? Want dan zit je toch met privacy. Ja, niet iedereen hoeft te zien hoe jouw badkuip eruit ziet. Of jouw bankstel of dat soort dingen. Maar bij de andere molens geven we ook open dagen. We geven ook rondleidingen. We geven voorlichting, toelichting over allerlei zaken. En als je vriend bent, nou, dan kun je daar ook gewoon een beroep op doen.
0: Dan moeten we dus mijn vriend worden.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: Lijkt me wel een goed plan. Ja. Steunen van de molens, en het maakt niet uit of je inderdaad een tientje of 1.000 euro...
1: Nee, we zijn met alles blij. En wij hebben ook geleerd in de afgelopen 70 jaar dat als je het van 1 grote wilt hebben, dan lukt het nooit. En als je het van 1.000 kleine wilt hebben, dan kom je wel aardig in de buurt.
0: Mm-hmm. Ik zit even te kijken op jullie website ook, hè, van de Molenstichting. Ja. En daar staan ook jullie successen op, wat er allemaal gebeurt. Nieuwsbrieven gaan maar door.
1: Ja.
0: Is dat ook de plek

0: waar je vriend kan worden en kan doneren?
1: Ja, info@apenstaartje SIMAV, S-I-M-A-V. .nl en daar kun je vriend worden, kun je donateur worden. Je kan je vragen stellen, dus dat is een algemeen nummer. En dat is wel grappig voor de mensen die denken, ik moet eens komen kijken. Wij hebben een mooi kantoor in de molen De Liefde in Streefkerk. Dus ja, als mensen op kantoor willen komen, dan zien ze hoe mooi een molen er van binnenuit kan zien. En die molen kan nog steeds draaien, want we hebben natuurlijk voornamelijk watermolens. De Dalbersche Waard, Vijf Eerlanden, is ontstaan door het aan het water te onttrekken. En daar had je molens voor nodig. Ja, in 1100 toen men begon had men nog geen molens, maar in 1300, 1400 kwam dat wel. Maar we hebben ook nog vier korenmolens en dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder.
0: Volgens mij was nog iets wat je graag wilde vertellen.
1: Ja, wij hebben in Nederland de Vriendenloterij Molenprijs 2026, dit jaar. Dus, en dan mogen 5 molenstichtingen zich in een wedstrijdje begeven. En dan wie de meeste stemmen krijgt, die heeft €50.000 verdiend. Nou, dat is mooi. En daarnaast, iedere stem die uitgebracht wordt op jouw club, daar krijg je €1 voor. Dus wij zouden het fantastisch vinden als wij 20.000 stemmen zouden kunnen krijgen tussen 9 september en 4 oktober. Dan krijgen we €70.000 voor de molens, voor de instandhouding. En wij gaan dan een project doen. En dat heet Het Mysterie van de Molenaar. En dat heeft dat doel om 7000 kindertjes in Nederland in contact te brengen met het beroep van molenaar. Want een molen zonder molenaars is helemaal niks. Dus wij hebben dan een interactief spel. Dat kunnen die kinderen via school of op andere manieren krijgen. Omdat we dat geld dan hebben gehad van die loterij. Dus wij zouden zeggen van kijk nog eens goed bij die molenprijs die vanaf 9 september draait. Dat de enige Zuid-Hollandse club die meedoet, de CIMAV is. En wij zouden het fantastisch vinden dat iedereen 2 keer wil klikken. De eerste keer om je keus te maken en de tweede keer om te bevestigen. En dat tweede is wel heel belangrijk, want heel veel mensen denken op de telefoon even te klikken. Maar als je niet bevestigt, dan telt de stem niet. Dus onze uitnodiging is van help ons. En het zou fantastisch zijn. 2 klikjes op de telefoon of op de iPad of op de computer is voldoende.
0: Gaan we doen. En na afloop, als de actie voorbij is, ga je ons vertellen hoe het is.
1: Jazeker, dan kom ik even langs.
0: Fantastisch. Waar moeten we klikken?
1: Er komt een speciale website. Maar je kan gewoon ook op de CIMAV.nl website kijken. En bij de Hollandse Molen is ook een website waar ook straks de 5 deelnemers op staan. En dan kun je op de goede gaan staan. En dan klik je 2 keer en dan is het voor elkaar.
0: Het is geregeld. Okay. Het is voor ons ook voor elkaar. Sjoerd Veerman, dankjewel. Namens de Molenstichting CIMAV. En voor jou, ja, het liedje Pommeling Thijs. Ik moet gaan. De stad wordt

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Noorderloos staat maandag weer in het teken van de jaarlijkse wielerdag. Op het programma staan de hele middag en avond wedstrijden voor verschillende categorieën, met als hoogtepunt de koers voor de elite en belofte vanaf 7 uur 's avonds. Ook de jeugd kan meedoen aan de dikke bandenrace en de hummeltjesrace.
2: De website Zwierrecht 24 meldt. In Zwierrecht vindt op zaterdag 15 augustus voor de tweede keer de 15 augustus herdenking plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en worden de Zwierrechtse slachtoffers van de oorlog met Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7 uur 's avonds bij het oorlogsmonument aan de Stationsweg en de Rembrandtlaan. Het comité 4 en 5 mei roept inwoners op om die dag de Nederlandse vlag uit te hangen.
3: En het is niet zo vreemd op zich om op augustus nog eens een keertje een herdenking te doen. Iedereen denkt aan 4 en 5 mei, maar in augustus is er heel veel meer aan herdenkingen. Zoek dat maar eens op. Misschien kunnen we daar eens een keertje aandacht aan gaan besteden. Dit zijn de Jacksons en Mick Jagger. En eigenlijk een beetje het gevoel wat ik had toen ik hier de studio binnenstapte was: I'm in a state of shock. En zo heet hij ook.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Peuters kunnen op vrijdag 11 september bij Cascade in Hendrik Ido Ambacht kennismaken met muziek tijdens een Ukkie-concert. Samen met een ouder of begeleider luisteren, zingen en bewegen de kinderen onder begeleiding van muziekdocenten en verschillende instrumenten. De interactieve voorstelling laat jonge kinderen op een speelse manier kennismaken met muziek, ritme en taal. Het concert duurt ongeveer 3 kwartier. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Hospice de Reiziger in Barendrecht ontvangt bijna 38.000 euro van Stichting Europa Run voor de aanschaf van nieuwe zorgbedden. De huidige bedden zijn na 10 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. De moderne bedden moeten zorgen voor meer comfort, veiligheid en waardigheid voor gasten in hun laatste levensfase. Met de bijdrage wil Stichting Europa Run de kwaliteit van leven voor mensen met kanker en andere ernstige zieke patiënten verder verbeteren.
2: Weekblad De Brug schrijft over. Kunstrondje Dordt organiseert morgen een bijzondere rondleiding door de Dordtse binnenstad. Onder leiding van gids en kunstkenner Marianne Gravendeel bezoeken deelnemers verschillende ateliers, galeries en kunstverzamelaars. Tijdens de ongeveer 2 uur durende wandeling vertelt zij over de kunstenaars en de verhalen achter hun werk. De rondleiding start om 2 uur bij de Friese Brug en wordt afgesloten bij Kunsthoofd op het Groothoofd.
3: En alsof het al niet genoeg is, gaat het allemaal maar door in deze zomervakantie, waarin de mussen bijna van het dak vallen op bepaalde dagen. En wij er gewoon bij zijn met allerlei leuke items. Zo gaan we straks praten over een concert op de Alblas. We hebben er eens eentje gehad, pas in, op de Devel, vlakbij Zwijndrecht. We krijgen er eentje straks op de Waal bij Ridderkerk en ook eentje bij Alblasserdam. Leuke dingen om buiten bij te zijn, als het maar dit weer blijft natuurlijk. Nou, dat gaan we straks horen naar de muziek van Snow Patrol. Dit is Shut Your Eyes.

0: Alsof je Bob Dylan hoort, maar de Rolling Stones Like a Rolling Stone in Grenzeloos Weekend. In de derde editie van het gratis muziekevenement Concert op de Alblas in Alblasserdam komt er alweer aan. En het belooft een gezellige en mooie avond te worden op het water. Ab Kremer is voorzitter van de organisatie, komt erover vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel eens even eerst over de vorige twee edities. Wat hebben jullie toen gedaan?
1: Ja, we hebben de eerste editie gedaan, dat is al echt wel lang geleden, in 2018. Eigenlijk als schijntje. Van laten we dat eens proberen. En dat was eigenlijk best wel een groot succes. Veel complimenten gehad, was echt een superavond. Ik kan me herinneren dat wij het toen in 2022 nog een keer wilden doen. Maar dat was eigenlijk precies in de periode van corona. Mm-hmm. Dus het was allemaal super lastig. 2024 hebben we toch weer de stoute schoenen aangetrokken en het opnieuw georganiseerd. Twee avonden, dat was ook een heel, heel leuk weekend. En nu staat de derde editie voor de deur, 2026, 12 september aanstaande.
0: Het schiet al op, hè?
1: Ja, het schiet op. We zijn wel redelijk ver met de voorbereidingen. Mm-hmm. Want iedereen gaat straks natuurlijk met vakantie. Ja. En als we terugkomen, dan is het 3 weken en dan is het zover.
0: Eventjes er flink aan trekken. Het wordt wel leuk, want dat hele spul dat gebeurt op het water. Maar dat denk je, moet je dan met de boot komen om ervan te genieten? Of kan het aan de kant ook?
1: Ja, je kan het eigenlijk op 3 manieren genieten. Dat is, wij leggen pontons in het water met een groot podium erop waar de artiesten op optreden. Je kunt met je eigen boot, met je sloep, aanmeren voor het podium. Daar zijn we ontzettend veel aanmeldingen voor. Er zijn ook wel grenzen qua boten, tussen de 50 en 60. En we zitten redelijk vol. Mm-hmm. En de rest van de bezoekers die staan eigenlijk aan de kant van het monument in Alblasserdam. Ja, daar kan je het gewoon meer dan prima zien.
0: Mensen zaten die je daar kwijt kan ook, hè?
1: Ja, rond de 1500, 1700 man. Dus dat is best wel veel.
0: Ja.
1: Maar die kunnen we daar prima kwijt. En ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk al 2 keer eerder gedaan.
0: Ja.
1: Dus we verwachten dat dat eigenlijk weer hetzelfde gaat lopen als de vorige edities.
0: Het gaat nu voor het echie.
1: Ja.
0: Na 2 keer oefenen mag je niet meer smoezen.
1: Nee, ja, de derde keer de scheepsrecht.
0: Ja,
1: we hebben daarom ook best wel een leuke line-up, zeg maar, met artiesten.
0: Oh, vertel eens.
1: We hebben ons best voor gedaan. Ja, line-up is, we beginnen met gewoon wat rustig opbouwen met DJ Alain. Gewoon lekker gezellig. Dan hebben we de zangeres Marta Hertogs. Die gaat duetten doen met Renzo de Jager. Allerlei bekende nummers zingen. En dan gaan we over rond 19:15 s'avonds. Gaat Excelsior beginnen uit Papendrecht. En die hebben al een keer eerder bij ons dit gedaan, 2024. En ik moet zeggen, ja, dat is echt wel hoog niveau.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt heel goed. Die nemen ook weer wat artiesten mee. We gaan ook wat dingetjes aanpassen met soort individuele akoestische optredens op een vingerpier, op een uitloper, zeg maar, van het podium. Dus dat is ook eigenlijk nieuw.
0: Mm-hmm.
1: Dan hebben we eigenlijk de hoofdact, dat is Hazes Junior. Van 9:30 to 10:00. Maar die gaat daarvoor ook nog twee nummers zingen met Excelsior.
0: Oh.
1: Dus dat is ook wel heel bijzonder.
0: Zeker.
1: Ja, dat is echt, daar verheug ik me wel op.
0: Mm-hmm.
1: Dan hebben we weer Marta Lorenzo die een half uurtje zeg maar, leuke muziek gaan maken om een beetje de gang erin te houden. En we hebben daarna hebben we de ABBA Tribute. Dat zijn twee dames die hebben al vaker opgetreden, ook bij Le Barrage.
0: Mm-hmm.
1: En dat is altijd geweldig. En dan hebben we daar nog een klein half uurtje met de DJ. En we hebben eigenlijk vandaag wel iets bijzonders geaccordeerd.
0: Daar ben ik wel benieuwd. Nou, dat is ook iets spectaculairs gaan gebeuren.
1: Ja, we hebben gisteren met het bestuur bij elkaar gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben vanmorgen dat op akkoord gegeven. We gaan afsluiten met een grote lasershow. Waarin allerlei thema's en items verwerkt worden van deze regio. Dat belooft wel iets heel bijzonders te worden. En ook daar verheugen wij ons heel erg op.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus gewoon een echte spectaculaire, waanzinnige avond.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En ik zeg altijd maar zo, iedereen roept van het weer moet goed zijn. Ja, weet je, Dat snap ik allemaal wel. Voor ons is het gewoon belangrijk als het maar droog is.
0: Mm-hmm.
1: En de rest komt dan vanzelf. Dan heb je gewoon een topavond.
0: Ja. Want ik krijg die Rob Paraplu's in je gezicht. Dat is maar niks.
1: Nee, precies.
0: Op je sloepje is ook niet alles trouwens dan.
1: Ja. Dus, maar goed, normaliter. Uh-huh. Normaliter, want wij zitten natuurlijk eigenlijk in het begin van het havenfestival van Amsterdam.
0: Ja.
1: En normaliter is eigenlijk die week altijd wel een hele mooie week qua weer.
0: Ja, dat heb je al geregeld, begrijp ik.
1: Volgens mij is het havenfestival volgens mij al 30 keer geweest. Het 30ste mm-hmm. jaar. We gaan het gewoon zien. Als het maar droog is, belangrijk.
0: Nou, begrijp ik. En jullie hopen natuurlijk dat het net zo'n succes gaat worden en net zo'n bekendheid krijgt als het havenfestival.
1: Eigenlijk is onze doelstelling om dit toch om de 2 jaar te organiseren. Dat eigenlijk een soort ook traditie wordt, zeg maar, binnen de gemeente Alblasserdam. Denk ook aan de paardenmarkt bij ons in het dorp. Havenfestival, Lammetjesviool Festival. Ja, dat zijn toch allemaal wel dingen die jaarlijks terugkomen. Waar mensen zich dat dan toch wel op verheugen.
0: Mm-hmm, maar jullie komen niet jaarlijks terug. Het is 2-jaarlijks. Want je doet nog iets anders ook.
1: Precies. Ja. Ik moet zeggen, dit is wel een evenement wat qua budget best wel over grote bedragen gaat.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben altijd de instelling gehad van door Alblasserdammers, voor Alblasserdammers. En we wilden het evenement ook gratis toegankelijk hebben. En dat is dan dit jaar toch weer gelukt. Maar omdat het best wel veel werk is, en doen we dit om de 2 jaar. En het tussenliggende jaar zijn we afgelopen jaar begonnen met Swim to Fight Cancer. Dat wilde ik eigenlijk ook al heel lang hebben in Alblasserdam. Ook eerder mee bezig geweest, maar kregen we niet goed van de grond. Nu aangesloten bij Stichting to Fight Cancer. Hè. Dat is een landelijke... landelijk overkoepelende organisatie die je daarbij helpt.
0: Ja.
1: Afgelopen jaar voor het eerst gedaan. Ook ontzettend veel werk hoor, moet ik zeggen. Maar het was wel een groot succes. Volgens mij had mijn hoofd iets van 165.000 euro opgehaald. Dus dat was echt een enorm bedrag.
0: Dat is wel de moeite waard, hè?
1: Ja, dat was zeker de moeite waard. En het was natuurlijk ook nieuw. Nieuw, mensen vonden het leuk. De ziekte is natuurlijk vanzelfsprekend niet leuk. Maar mensen die waren gewoon super geënthousiasmeerd om veel geld op te halen. En dat is ook gelukt. We gaan na deze editie van Concert op de Alblas gaan we weer eens even met elkaar zitten. En dan, ja, diep in mijn hart wil ik dat toch wel aankomend jaar 27 wel weer gaan zwemmen voor kanker.
0: Tegen die tijd kom je dat weer vertellen, denk ik. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Is geen probleem. Hartstikke leuk. Leuk dat ik hier mag zijn. En het is gewoon leuk om te doen. Zeker ook Swim to Fight Cancer. Allemaal leuke mensen. Inge de Bruyne altijd als ambassadrice voor ons uit Alblasserdam. En doelstelling is dan toch wel meer dan 2 ton ophalen aankomend jaar.
0: Zetten we erop. Maar eerst 12 september.
1: Ja.
0: Eerst maar eens even het concert op de Alblas.
1: Ja.
0: Droog overleven, zo gezegd.
1: Ja, precies.
0: Er is ook een website, hè? concertopdealblas.nl.
1: Ja, klopt.
0: Daar staat alles op. Het is gratis, hoor ik.
1: Ja.
0: Dus en op de fiets komen, want parkeerruimte is lastig.
1: Ja, ik zou inderdaad op de fiets komen. Er kan wel her en der geparkeerd worden bij het oude, of bij Landvast, of bij het, help even, het Oceanco-terrein.
0: Uh-huh.
1: Kom op de fiets, lopend. Maakt niet uit. Neem een goed humeur mee en ga met elkaar gewoon een leuke avond maken. Dat is het.
0: Ik ga me erop verheugen.
1: Ja.
0: Op Kremen, dankjewel voor je uitleg. En graag voor nog eens, we gaan elkaar zien op 12 september.
1: Oké, zeg bedankt. En nog een prettige uitzending verder.
0: Zeker, dat moet zeker gaan lukken. We gaan de zomerse tour nog eens een keertje op met een plaatje uit de top 40. Hij staat er nog steeds in en het plaatje is

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Ridderster keert eind oktober terug met de derde editie van de populaire Fit Race in Ridderkerk. Deelnemers gaan de uitdaging aan met een combinatie van hardlopen en functionele oefeningen. De organisatie meldt dat de belangstelling groot is. Inmiddels hebben zich al zo'n 1250 deelnemers ingeschreven. Er zijn nog ongeveer 250 startbewijzen beschikbaar voor het sportieve evenement.
2: We gaan zo afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Ik zit nog even, dames, met één dingetje in mijn maag. Hebben jullie natuurlijk helemaal niet over nagedacht, maar toch wel schokkend. Het is vandaag 1 augustus. Beseffen jullie wel heel goed dat over 1 maand de R terug is in de maand?
3: Oh nee.
2: En dan gaan we op naar de kerstboom.
3: Oh nee, we hebben nog een maand te gaan. Nog 31 dagen voordat het gebeurt. Positief
2: blijven, je hebt nog vakantie door een maandje, meisjes. Maak je helemaal geen zorgen. Komt best goed. Hey, we gaan afscheid nemen. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Ik ging met mijn ouders bij de IKEA. Ga ik wat nieuwe inrichting kopen voor mijn kamer.
2: Ja, de kamer wordt weer geüpdate.
1: Ja,
2: zeker. Oké, kamer 3.0 zo gezegd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik heb er wel veel zin in. Ik heb nog alle meubels van mijn oude huis. Dus het is wel leuk als dat even vervangen wordt.
2: Zo, doe maar eventjes. Ja. Nou, dat gaat wat worden. Ja, joh, ze worden groter, zijn mijn oma altijd al. Vroeger uit al. Ja, kleine kinderen worden groot. Oma zei dat, hè. Oma die had eigen wijsheid in pacht. Mirre, wat gaan we doen van de week?
3: Ik heb heel veel rijles staan. En verder zie ik nog wel wat ik ga doen.
2: Oké. Okay. Ja, en je geestelijk voorbereiden op andere zaken die komen gaan over een paar weken. Maar ja, dat vertellen we dan wel weer eens.
3: Ja, dat komt met de tijd.
2: Fantastisch, joh. Nou, hele leuke week gewenst. En dat geldt ook voor de mensen thuis. Een hele leuke week gewenst. We zijn er natuurlijk volgende week gewoon weer met nieuws en informatie uit je buurt. Met Grenzeloos Weekend. David, dankjewel voor het schuiven vandaag van dit programma. Straks na het nieuws krijg je gewoon non-stop muziek op je radio. Maar hou het toestel lekker aan staan, want het is een gezellige boel met een gezellig weertje. Tot slot dan, tot aan hetzelfde nieuws. Vulcano. En als je haar maar goed zit, hoe zit mijn haar?
3: Ja, ze zit wel goed.
2: Zit wel goed.
3: Ja.
2: Tot de volgende keer.

0: nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Oneenigheid met een ex-geliefde heeft een Vlaardingse vrouw vannacht een nat pak bezorgd. De vrouw kreeg woorden met haar ex-vriend. Een getuige zag hoe de huidige vriend van de vrouw tussen beiden kwam, zegt een 112-correspondent. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven van de Westhavenkade. De vriend van de vrouw is er direct achteraan gesprongen en heeft haar geholpen de kade op te komen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En 2 personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen en er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen, en dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen overwegend zon met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam-Ommoord. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een 2e plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werd gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. De achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook nog een tijd een flat ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het schrappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel, net als de UEFA, het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino op. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via een bedrijf te verkopen belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere bonden van Afrika, Oceanië en Zuid-Amerika heeft Infantino geen meerderheid voor het plan kunnen krijgen. En omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de FIFA zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig wordt afgezet. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelheim waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist De Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Op dit moment speelt Sparta een oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt als eerste af samen met Cambuur op vrijdagavond om 7 augustus in Leeuwarden. En Sparta en Feyenoord treffen elkaar op zondag 9 augustus op het Kasteel. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zondag met maxima van zo'n 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht bij Dordrecht en de vertraging 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grenscontroles. Er staat 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. Daar moet je rekening houden met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen.
8: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: jouw stad, jouw radio.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Thank you.

0: van 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven. Omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e de Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: De vertraging door de grenscontroles op de A76 neemt af, maar vanuit Geleen naar Aken nog wel 2 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg met net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radio. radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen, omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! Hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.
9: Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Final Saturday.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de 58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Goedenavond, luisteraars, hier in de studio van Drechtstad FM. Stels. En dit keer is het uur even een tikkeltje anders, dus, zoals je van me gewend bent. Normaal draai ik hier Berlijnse school, synthesizer muziek en electronic music. En dat doen we nog steeds, alleen op een iets andere manier als je normaal van me gewend bent. We zijn begonnen met Flytronics. En je hoorde Red Hair, Part 1. Ja, dus welkom in de studio van Drechtstad FM. En vanavond staat in het teken We're Going to Midtown. Oftewel, we draaien bijvoorbeeld drum and bass, maar ook Friends House wat techno. Maar dan wel de meer de sferische techno. En ook een beetje Italo en Eurodance zit erin. En de tweede uur staat zoals altijd in teken van minimal wave, synthpop, new beat en old school electronic body music. Maar goed, vandaag doen we het een keertje anders. En dat vind ik ook wel eens een keer leuk. Soms is het ook leuk om eens een keer iets anders te doen. En daarom ben ik ook begonnen van met Flytronics. Staat om een album of cd eigenlijk in de jaren 90 uitgebracht. En op R&S Records. Die kennen we nog wel van heel veel No Beat releases. Maar die hebben in halverwege jaren 90 hebben ze een drum and bass album uitgebracht. En dat staat helemaal vol met hele leuke drum and bass dingen, zeg maar. En de ene wat meer wat zwaarder, wat mechanischer. En de andere weer bijvoorbeeld meer groovy, zoals deze van Flytronics. En het is namelijk In Order to Dance nummer. Wat zeg je dan? In Order to Dance nummer 6. Ja. En zou zeker eens checken als je hem tegenkomt. Zeker moeten waard als je drum en bass houdt. Ik ben niet een pure drum en bass fan, hoor, trouwens. Maar sommige nummers vind ik zeker wel leuk. En zeker als opener. Er is hier een vliegje in de studio. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar goed. Ik heb dus bezoek. Maar goed. Dat is onze opener van vandaag. Het wordt een beetje afwisselende uitzending in het eerste uur. Ik wil er maar heel wat stijlen langs. Die je normaal gezien niet van me verwacht. Maar dat doe ik eens een keertje. Express. En hoewel sommige mensen verwachten bij mij altijd wel een verrassing. En dat zal ook zeker vandaag weer zijn. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren hier naar Stels op Drechtstad FM. Zowel op de ether als in de kabel. Zowel in Papendrecht als in Dordt en zelfs Zwijndrecht. Dus, en nog veel meer, trouwens. We gaan naar de volgende plaat. Die is van Ross & Murphy. Ja, ook heel leuke. Die heb ik al zo lang niet meer gedraaid, dit nummer. Maar we gaan hem al draaien gewoon. En het nummer So Into You is echt een leuk nummer. En daarna volgt de rest. Ik zou zeggen, blijf luisteren hier.

Ja, dat blijft een leuk nummer. Ik zet hem om de zoveel tijd, draai ik hem in een stelsel. Niet elke week natuurlijk, maar als ik hem dan weer draai, blijf ik hem leuk vinden. Natuurlijk is dit Harold Faltermeyer met de XLF Team. En die ken ik natuurlijk nog van Beverly Hills Cop. En die was uitgebracht op MC Rain Records in 1984. Dat is wel een heel lange tijd geleden. En ja, blijft een leuke, zeker een leuke plaat. Absoluut. Wat ook leuk is, als we een volgende plaat gaan draaien. Lekker Italiaanse plaat. Wat eigenlijk een klein beetje hier op wel achter past. En dit is van Joe Jello. I'm Your Lover. Ook een leuk nummer trouwens. En de normale uitvoering trouwens. En ik zou zeggen, enjoy.

Ja, dat was een nummer wat je niet vaak in stijls hoort. en dat heb ik ook een beetje bewust gedaan. Want soms vind ik het ook gewoon eens leuk om eens een wat commerciële nummertje te draaien. En dat heb ik vandaag gedaan. En als ik het commercieel is en het is goed, dan is het ook, kan het ook goed. Dus maar het moet wel goed zijn natuurlijk. Dat is wel een ding wat zeker is. Anyway, Jordan LaBouche natuurlijk. En Be My Lover uit 1995. Uitgebracht op, zelfs in maart 1995. En je hoorde de normale versie. En er is ook nog een clubversie. En dat was eigenlijk LaBouche. Is natuurlijk Melanie Thompson. En namelijk ook Dan Ray en Lane McRae. En nog een aantal mensen die samen zeg maar dit dit duo eigenlijk produceren. En ik vond het een goed nummer in ieder geval. En dat vind ik nog steeds. En over producers gesproken, ik heb ik heb een iets heel leuks bij zitten, een echte primeur. En in de jaren 70 en 80, of wel 80 ook, was er een disco groep of de funk groep, en die heette Blue Feather. En daar heb ik, is er tegenwoordig een Blue Feather 2.0, zou je bijna zeggen. Ze willen nog steeds Blue Feather genoemd worden. En dit is een speciale versie gemaakt. Heb ik op kop geprobeerd te tikken. Van een leden van Blue Feather. En dan hebben we over Dirk Dusik natuurlijk. Die ook nog kennen van transit.nl. Wij gaan naar het nummer draaien. You Better Keep On Dancing. Zeker een gaaf nummer. Luister maar.

Bad Shape hoorde je. En dat was natuurlijk van afkomst van het welbekende techno en dub label genaamd Delsin. En je hoorde namelijk Red Shape met hoe moet ik spreken dat uit, joh? Oh ja, dan zie ik het. Whiskage. Ik moet dat aan mijn... laat maar. In ieder geval, dat hoor je. En daarvoor natuurlijk You Better Keep On Dancing. Want natuurlijk niemand minder als Blue Feather. En nu gaan we even stilstaan bij een, toch wel een tragisch feit. Namelijk dat... de Franse producer en DJ Kavinsky is overleden. Ze weten nog steeds niet zeker wat de oorzaak is. Hij is aangetroffen in woning in Parijs. Hij zou deze vrijdag zijn 51ste verjaardag vieren, maar dat heeft hij net niet gehaald. En er gaan geruchten dat enkele dagen... Kavinsky last had van hoofdpijn. En mogelijk misschien sprake is van een beroerte. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Dus wat er precies aan de hand is, weten we eigenlijk nog niet, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. We gaan wel zijn muziek even draaien van welbekende... natuurlijk die film van die welbekende film. En we gaan de Nightcall draaien. En dat is natuurlijk een van zijn bekendste tracks... En helaas weer een goede producer niet meer onder ons. Maar onze muziek is nog wel bij ons. En Nightcall.

hij was niet meer onder ons. Kavinsky hoorde je. En dit was eigenlijk nog een vrij rustig nummer van hem. Hij draait, heeft ook nog wel een aantal hele vette synthwave muziek die hij ook heeft gemaakt. Maar zijn muziek was een beetje een kruising tussen die Friends House en die, en die synthwave. Wat je later ook in, erg populair was in Frankrijk. En dat wordt ook nog steeds veelvuldig gemaakt. Hij was eigenlijk een weer soort van pionier weer van. Maar dat is inderdaad in ieder geval helaas niet meer onder ons. We gaan eruit met een nummer van niemand minder als Jean-Michel Jarre. Ja, en zou je zeggen, hey, we doen toch geen electronic music vandaag? Jawel, maar alleen iets ander jasje. En deze is ook heel erg leuk. En die is namelijk van niemand minder als een remix van Sas. En die gaan we dus nu draaien. En ja, tot zometeen na het nieuws. En dan gaan we beginnen met Minimal Wave, Synthpop, New Beat en Old School Electronic Body Music. Maar eerst deze nog even. Zeker weten.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommertse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 's Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommertse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen, omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
10: Abruptly, the sound ceased.
11: All with the program.

Cybertech Project hoor je. Ja, dat is een samenwerkingsband met Wie Stiel en Jean-Luc de Meijer, die we natuurlijk nog kennen van Front Over Toe. En dit nummer is ook de beste versie, vind ik. Er is ook nog een andere versie die ook best goed is. Er zijn een paar versies op deze mini-album is het eigenlijk. Hoewel het eigenlijk een volledig album is. Maar dan met verschillende versies van dit nummer. En ook andere nummers er nog bij. Ja, deze vind ik toch wel de beste. De meest puurde, moet ik zeggen. De meningen zijn waarschijnlijk verdeeld onder de luisteraars, denk ik. Wat dat betreft, is maar over smaak van niet te twisten. Welkom in het tweede uur van Styles. En we zijn lekker stevig begonnen. En dat doe ik wat vaker de laatste tijd. Want we willen wat stevig beginnen. En dan eventjes terug naar de synthpop en zo. En dan langzaam wat weer opbouwen. Vandaag doe ik het ook weer anders. Maar ik ga het nog lekker niet verklappen. Goed, we gaan luisteren van België en UK. Gaan we naar Zweden. Een synthpop band die ik ook altijd heel erg leuk vind. En ik draai hem regelmatig. Maar vandaag draai ik misschien wel een van de bekendste nummers van ze. En omdat het gewoon een onwijs leuk nummer is. En dat is inderdaad zo. En daar hebben we het natuurlijk over Elegant Machinery. En het nummer wat we gaan draaien is namelijk Save Me. En die begint nu.

Ja, dit is een track natuurlijk die ik wel vaker draai. Trouwens, die vorige heb ik ook een tijdje gedaan. Van Elke Machine is al een tijdje geleden hoor, dat ik die gedraaid heb. Maar deze is nog niet zo lang geleden. En dat is natuurlijk Madame Chanel van Balperré, of zeg Balper. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitspreken. De luisteraar mag het zeggen. Anyway, Madame Chanel vind ik wel een heel leuk nummer trouwens. Duitstalige synthpop, dat kan ik wel hebben. Dat is lekker. Ik vond het veel meer moois vandaag. En we gaan langzamerhand weer wat rauwere kant. Maar nog niet meteen gelijk boom, boom, boom. Maar dit is een oudje wat ik ga draaien. En die is van niemand minder als Frank Tovey, oftewel Fat Gadget. En ik moet zeggen dat hij was ook een pionier, vooral in de synthpop. En we hebben eigenlijk de hele Engelstalige synthpop, de ontstaande van, hebben grotendeels natuurlijk altijd Kraftwerk. Dat is nummer 1. Maar deze man hebben we het ook te danken, Fat Gadget. Want dan was hij de eerste Engelse synthpop. Eigenlijk is geen synthpop zitten. Het is net iets rauwe synthpop. Maar je moet de Ovendien natuurlijk ook niet vergeten. Die waren natuurlijk ook heel voorbij. En dat geldt nog voor meer bekende artiesten. Maar deze ga ik dus even nu draaien. Het nummer wat ik ga draaien is een van mijn favorieten. En dat gaat over een bepaalde handeling die je doet als je in bed ligt. Nou, laat ik het daar maar even op houden. Coitus Interruptus. Geweldig nummer trouwens. Ja, zeker. Absoluut geweldig nummer.

Ja, dat klinkt, klinkt lekker heel, heel weird. Maar dat is ook de bedoeling, denk ik van. Goed, je hoorde natuurlijk niemand minder als Dance or Die. Tegenwoordig is het Darkness on Demand. Ook trouwens niet verkeerd hoor, die groep trouwens. Maar dat is even tezijde. En van het welbekende eerste album trouwens. Om precies te zijn, uit 1991 alweer. Kun je nagaan. En je hoorde een nummer namelijk After Dinner Spark. Beetje een vreemd nummer, maar toch ook wel weer zit er ook weer een hele aardige, ja, toch wel een aparte groove in. En dus wat dat betreft vond ik hem ook wel zeker gepast na de vorige band, genaamd Lina Spera. En dan hoorde je erin La Manai, hoor je daar van. En daarvoor natuurlijk nog Fat Gadget. Goed, we gaan even naar de eventagenda. Dat is ook altijd al heel belangrijk, dat we dat eventjes heel even aantippen. Morgen is de Modeler on the Spot. Dus ben je gek op modulaire synthesizers. En dat wordt draait veel muziek met modulaire synthesizers in de stijls. En hou je daarvan? Dan is er morgen een soort van een klein festival. En dat heet Modeler on the Spot. En ja, als je fan bent van synthesizer muziek, dan zit je daar helemaal goed. Tijd is van 12 uur tot 6 uur in de middag. En even kijken of daar ook nog. Daar staat verder geen prijs bij. Volgens mij is het gewoon gratis. Je hoort ambient, je hoort synthesizer, je hoort allerlei andere elektronische klanken in het oude in het Fort Maarseveen. Fort Maarseveen is gelegen in Herenweg in Maarsen. Dus heb ik morgen niks te doen en ben gek op synthesizers. Ga dan zeker kijken. En ook de muziek daarvan natuurlijk. Dan hebben we ook nog een andere event die ik toch ga noemen. Waarschijnlijk, ik denk dat de kaarten al uit zullen verkocht zijn. Maar mocht je nog niet weten, Gary Newman speelt in Paradiso. Maandag. Er zijn nog tickets volgens mij. In ieder geval, Paradiso, een legendarisch podium natuurlijk. En ook een pionier trouwens. Het doet nog steeds. Muziek maken. En het is een grote invloed gehad op simpel elektronische muziek. Dat is absoluut waar. Hij heeft ook met veel mensen samengewerkt. En onder andere Nine Inch Nails, Foo Fighters. Die vonden hem een inspiratiebron. Nou, dat is duidelijk. Ellen Waard trouwens ook. Victor Verzel die is daar enorm door beïnvloed ook. Anyway, Gary Newman en Paradiso. En dat is maandag 3. augustus. Goed, en ik wil kijken hoor. Dan hebben we natuurlijk nog veel meer moois. We hebben natuurlijk ook nog elektronische machine die over een tijdje gaat spelen in So What. En dat is natuurlijk ook zeker de moeite waard. En dat duurt nog eventjes. Sterker nog, het duurt inderdaad nog eventjes. Het is zaterdag 28 november. En de entree is in. Ik moet even goed kijken hoor. €15 en aan de deur €18. En volledig geloof ik €10. Anyway, dat wordt een leuk feestje. Elektronische machine, natuurlijk de heren en dames van elektronische machine. Samen met DJ Marsmeijer. Jawel. Goed, dat even voor nu. We gaan weer terug naar de muziek. En die is van een oude bekende Frontline Assembly. En ook een van mijn favoriete dansnummers. Vanuit de jaren 80. En dat is dit nummer. Digital Tension Dementia.

Zo, dat was even knallen. Dat was Werksfond met het nummer Werksfond. En daarvoor hoorde u nog Tiska Luder met Machinenstaat. Ook een geweldig nummer trouwens. Heel venijnig, rauw nummertje. En ja, we gaan langzamerhand een beetje afbouwen. Dat doe ik normaal niet. Ik blijf altijd gelijk het hardste. Kom als laatste. Nou, dat is wel een beetje zo. Maar we gaan toch even wat ingetogen nummer draaien. En die is van niemand minder als Fatal Casualties. En het nummer wat we gaan draaien is STM. En dat is gemixt bij Grauwe Substance. Zeg ik het al goed? Oh nee, wacht. Ik zeg het helemaal niet goed. We gaan Laika draaien. Ja, het een heel apart nummer dit. Aparte band ook trouwens. Elektronisch, maar wel een heel andere soort sound. En niet zoals je net gehoord hebt. Maar dat zal de pret niet drukken. En zometeen nog een afsluiter.

afkomstig van Somewhere in the Middle. Hoor je Fatal Casualties. En we gaan eruit met niemand minder als elektronische machine. Maar een heel rustig nummertje van hun allereerste album Reactor. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: nieuws van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
9: Drechtstad FM.
10: Music for everybody.
11: Yo, I love this station.
12: Listen.
13: Welcome to your weekly house and dance radio show. DBC, The Beat Company.
14: Everybody listens to it. It's the greatest station. I love it.
15: DBC, every week, same day, same time. The Beat Company, nonstop, in the mix. DJ.

Beatles wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now. Thank you.

house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties.

Ook jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen. Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
9: Drechtstad FM.
10: Ook jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen. Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

0: stad, jouw radio. Bergstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
3: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
4: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert. Deze week zijn we vanuit de radiostudio, dus niet vanaf de tv-studio met de gekke visuals op de achtergrond. Wel weer live te zien op TikTok.

Yeah. Er zit het eerste uur van Basic Beats er alweer bijna op. Deze house set was een speciale gelegenheid, omdat dan ikzelf op zondag bij Blauwpoort in Dordrecht ga draaien, live draaien. Groovy Cocktails heet dat. We gaan een Groovy House draaien en dan kan je daar lekker op het terras zitten, cocktails drinken en house luisteren. Hoe leuk is dat? We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En dan zijn we... We hebben ook nog een reclameblok volgens mij. Jawel. En dan zijn we weer terug zometeen in de tweede uur met... Check nou. Graag tot zo na het nieuws.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord in het natuurgebied. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een NDR2-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werden gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat tijdelijk ontruimd geweest aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het trappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in de initiator van het plan en FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via het bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere overgebleven bonden zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok bij het plan, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter geteld zijn. De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig afgezet wordt. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte het 5e Rotterdamse doelpunt. Sparta kwam niet tot scoren in zijn oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dan samen met Cambuur het seizoen af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer, 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Basic Beats.
4: Drechtstad FM.
3: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
5: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je erbij bent. Als je nog luistert of kijkt, kan allemaal via TikTok en natuurlijk luisteren via Drechtstad FM, oftewel RTV Papendrecht. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. In het eerste uur stond helemaal in het teken van de house, omdat ik dus komende zondag bij Blauwpoort een set mag weggeven. Met de groovy cocktails van 1 uur 's middags tot 5 uur 's avonds. 'S Middags denk ik, maar goed. Nu in het tweede uur gaan we weer over op wat meer techno. Zoals je gewend bent van ons elke week. Nu weer door mezelf aan elkaar gemixt. beginnen met Space Brutalism van Khan. Altijd leuk. Dus nog een uur lang Basic Beats op jouw radio.

dan zit er alweer bijna op voor deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, want dan wordt het nog eens een keer herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. Je kan het altijd nog terugluisteren bij de genoemde stations op de website bij Uitzendingen Gemist. En ook nog eens een keer via SoundCloud. Daar upload ik iedere week eigenlijk wel de uitzendingen, zet ik daarop. Dus dan kan je gewoon lekker allemaal terugluisteren. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Volgende week zijn we gewoon weer vanuit de radiostudio ook weer. Ook weer live te zien op TikTok op vrijdagavond. En wie weet zie ik je zondag in de Blauwpoort. Blauwpoortsplein 9 in Dordrecht. Want daar heb ik dan een lekkere groovy set, ga ik dan neerzetten. Van 1 tot 5. Groovy cocktails. Lekker cocktails drinken op het terras en ik op de achtergrond dan. Meet and greet, zeg maar. Ik ga je niet verder ophouden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.